Hallo Ridderkerk. Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een 27-jarige man uit Numansdorp moet 10 maanden de cel in voor het verspreiden van filmpjes van de terroristische organisatie IS. De man had meerdere TikTok-accounts om de video's te posten. Op de beelden waren executies te zien in naam van IS. De rechter spreekt van opruiming met terroristisch oogmerk. Omdat de kans op herhaling groot is, moet de man 3 jaar onder toezicht blijven van de reclassering. De man vluchtte 3,5 jaar geleden uit Jemen naar ons land. De beroemde molens van het UNESCO-werelderfgoed Kinderdijk zijn door de Michelin-reisgidsen bekroond met 2 van de 3 toeristische sterren. Kinderdijk treedt daardoor toe tot de meest bijzondere en aanbevolen bestemmingen van ons land. Michelin, dat vooral bekend is van de restaurantsterren, beoordeelt ook toeristische bezienswaardigheden. 1 ster staat voor de moeite waard, 2 sterren voor de omweg waard en 3 sterren voor een bestemming die een reis op zichzelf rechtvaardigt. Een helikopter van de Britse marine is gecrashed bij een oefening in het zuidwesten van Engeland. De legerhelikopter stortte neer in een open veld in de buurt van een militair oefenterrein. De 3 inzittenden van het toestel kwamen om het leven. Op beelden is te zien dat alleen de staart van het toestel nog herkenbaar is. De Britse marine doet onderzoek naar

gingen naar Oostenrijk en Portugal. Het verlies is een grote nederlaag voor de Duitse bondskanselier Merz, want die wil zijn land juist neerzetten als een belangrijke speler in de wereld. Ook Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago treden 2 jaar lang toe tot de Veiligheidsraad. Die bestaat uit 5 permanente leden en 10 tijdelijke leden die elk 2 jaar aanschuiven. Het weer vanavond en vannacht is nog regen. In de loop van de nacht wordt het droog. Het koelt af tot 14 graden. Morgen wisselvallig, buien ook met onweer. Het wordt morgen 18 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren er op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer in het westen regen en de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: bijna niet gek.
1: Nieuws uit de regio.
2: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een 27-jarige man uit Numansdorp moet 10 maanden de cel in voor het verspreiden van filmpjes van de terroristische organisatie IS. De man had meerdere TikTok-accounts om de video's te posten. Op de beelden waren executies te zien in naam van IS. De rechter spreekt van opruiming met terroristisch oogmerk. Omdat de kans op herhaling groot is, moet de man 3 jaar onder toezicht blijven van de reclassering. De man vluchtte 3,5 jaar geleden uit Jemen naar ons land. De beroemde molens van het UNESCO-werelderfgoed Kinderdijk zijn door de Michelin-reisgidsen bekroond met 2 van de 3 toeristische sterren. Kinderdijk treedt daardoor toe tot de meest

buurt van een militair oefenterrein. De drie inzittenden van het toestel kwamen om het leven. Op beelden is te zien dat alleen de staart van het toestel nog herkenbaar is. De Britse marine doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Duitsland grijpt naast een tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Er waren twee zetels beschikbaar voor de regio en die gingen naar Oostenrijk en Portugal. Het verlies is een grote nederlaag voor de Duitse bondskanselier Merz, want die wil zijn land juist neerzetten als een belangrijke speler in de wereld. Ook Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago treden 2 jaar lang toe tot de Veiligheidsraad. Die bestaat uit 5 permanente leden en 10 tijdelijke leden die elk 2 jaar aanschuiven. Het weer vanavond en vannacht is nog regen. In de loop van de nacht wordt het droog. Het koelt af tot 14 graden. Morgen wisselvallig, buien ook met onweer. Het wordt morgen 18 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

Ridderkerk. Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een 27-jarige man uit Numansdorp moet 10 maanden de cel in voor het verspreiden van filmpjes van de terroristische organisatie IS. De man had meerdere TikTok-accounts om de video's te posten. Op de beelden waren executies te zien in naam van IS. De rechter spreekt van opruiming met terroristisch oogmerk. Omdat de kans op herhaling groot is, moet de man 3 jaar onder toezicht blijven van de reclassering. De man vluchtte 3,5 jaar geleden uit Jemen naar ons land. De beroemde molens van het UNESCO-werelderfgoed Kinderdijk zijn door de Michelin-reisgidsen bekroond met 2 van de 3 toeristische sterren. Kinderdijk treedt daardoor toe tot de meest bijzondere en aanbevolen bestemmingen van ons land. Michelin, dat vooral bekend is van de restaurantsterren, beoordeelt ook toeristische bezienswaardigheden. 1 ster staat voor de moeite waard, 2 sterren voor de omweg waard en 3 sterren voor een bestemming die een reis op zichzelf rechtvaardigt. Een helikopter van de Britse marine is gecrashed bij een oefening in het zuidwesten van Engeland. De legerhelikopter stortte neer in een open veld in de buurt van een militair oefenterrein. De 3 inzittenden van het toestel kwamen om het leven. Op beelden is te zien dat alleen de staart van het toestel nog herkenbaar is. De Britse marine doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Duitsland grijpt naast een tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Er waren 2 zetels beschikbaar voor de regio en die gingen naar Oostenrijk en Portugal. Het verlies is een grote nederlaag voor de Duitse bondskanselier Merz, want die wil zijn land juist neerzetten als een belangrijke speler in de wereld. Ook Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago treden 2 jaar lang toe tot de Veiligheidsraad. Die bestaat uit 5 permanente leden en 10 tijdelijke leden die elk 2 jaar aanschuiven. Het weer vanavond en vannacht is nog regen. In de loop van de nacht wordt het droog. Het koelt af tot 14 graden. Morgen wisselvallig, buien ook met onweer. Het wordt morgen 18 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd de fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren er 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een 27-jarige man uit Numansdorp moet 10 maanden de cel in voor het verspreiden van filmpjes van de terroristische organisatie IS. De man had meerdere TikTok-accounts om de video's te posten. Op de beelden waren executies te zien in naam van IS. De rechter spreekt van opruiming met terroristisch oogmerk. Omdat de kans op herhaling groot is, moet de man 3 jaar onder toezicht blijven van de reclassering. De man vluchtte 3,5 jaar geleden uit Jemen naar ons land. De beroemde molens van het UNESCO-werelderfgoed Kinderdijk zijn door de Michelin-reisgidsen bekroond met 2 van de 3 toeristische sterren. Kinderdijk treedt daardoor toe tot de meest bijzondere en aanbevolen bestemmingen van ons land. Michelin, dat vooral bekend is van de restaurantsterren, beoordeelt ook toeristische bezienswaardigheden. 1 ster staat voor de moeite waard, 2 sterren voor de omweg waard en 3 sterren voor een bestemming die een reis op zichzelf rechtvaardigt. Een helikopter van de Britse marine is gecrashed bij een oefening in het zuidwesten van Engeland. De legerhelikopter stortte neer in een open veld in de buurt van een militair oefenterrein. De 3 inzittenden van het toestel kwamen om het leven. Op beelden is te zien dat alleen de staart van het toestel nog herkenbaar is. De Britse marine doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Duitsland grijpt naast een tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Er waren 2 zetels beschikbaar voor de regio en die gingen naar Oostenrijk en Portugal. Het verlies is een grote nederlaag voor de Duitse bondskanselier Merz, want die wil zijn land juist neerzetten als een belangrijke speler in de wereld. Ook Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago treden 2 jaar lang toe tot de Veiligheidsraad. Die bestaat uit 5 permanente leden en 10 tijdelijke leden die elk 2 jaar aanschuiven. Het weer vanavond en vannacht is nog regen. In de loop van de nacht wordt het droog. Het koelt af tot 14 graden. Morgen wisselvallig, buien ook met onweer. Het wordt morgen 18 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designer drugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen nog niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaka. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kan onder meer luchtvervuiling invloed hebben. Het weer, in de loop van de dag steeds meer regen met kans op hagel, onweer en windstoten. En het wordt maximaal 19 graden.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's, het lekkerste gebak, ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Ridderkerk is gisteravond laat een man gewond geraakt bij een steekpartij. Dat was al 10:30 aan de Paltrokmolen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Er is ook iemand opgepakt. Volgens mensen ter plaatse zou het gaan om een minderjarige. Over de aanleiding van de steekpartij in Ridderkerk is nog niets bekend. Een man uit Numansdorp moet 10 maanden de cel in voor het verspreiden van filmpjes van de terroristische organisatie IS. De man had van 27 had meerdere TikTok-accounts om de video's te posten. Op de beelden waren executies te zien in naam van IS. De rechter spreekt van opruiming met een terroristisch oogmerk. Omdat de kans van herhaling groot is, moet de man 3 jaar onder toezicht blijven van de reclassering. De man vluchtte 3,5 jaar geleden uit Jemen naar Nederland. Israël en Libanon hebben een staakt het vuren gesloten, melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zal hebben. Het nieuwe staakt het vuren komt tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Het Nederlands elftal is in de Kuip zijn voorbereiding op het WK begonnen met een 1-0 nederlaag tegen Algerije. De enige goal van de wedstrijd viel vlak voor tijd. Doelpunt te maken was Arts Moussa, Feyenoorder, die halverwege de wedstrijd mocht invallen. Op tal van plekken in Rotterdam werd daarna feest gevierd door Algerijnse fans, onder meer in het centrum. Het weer. Vandaag is het wisselvallig met geregeld buien, af en toe wat zon en het is 18 tot 19 graden. Vanavond en vannacht nog wat buien. Morgenochtend ook nog de laatste regenbuien, maar daarna is het langere tijd droog. Komt ook de zon weer tevoorschijn. Het is met 18 graden wel nog steeds wat aan de koele kant. Tot zover het nieuws van Radio Rijn.

0: Regioagenda.
1: De werkgroep Genealogie, Historisch Archief van het Museum Ridderkerk Oudheidkamer is druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe editie van de familiedag Vlasblom. Inwoners die materiaal willen aanleveren, kunnen dit sturen aan de Oudheidkamer. De familiedag Vlasblom vindt plaats in november. Tijdens de buitenspeeldag op woensdag 10 juni verandert Ridderkerk in één grote speelplek voor kinderen. In verschillende wijken worden leuke activiteiten georganiseerd waar kinderen lekker kunnen bewegen, spelen en samen plezier maken. Zoek je een gezellige middag in de buitenlucht? Kom dan bij de buitenspeeldag en doe mee. Hallo Ridderkerk!
2: This is the sad, sad story of Fandango, the crazy bull. Olay.

0: met jou.
1: .7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
3: Het heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders. En dat zorgt ervoor dat de baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
2: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel ook invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
4: Daardoor zijn de mensen die die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
2: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombie-drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig voor het WK. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. De ochtendspits komt langzamerhand op gang. Bijvoorbeeld op de N211 is dat te merken. Vanuit Hoek van Holland naar Den Haag. Door wegwerkzaamheden bij Wateringseveld vielen vanaf Kwinshul 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Ridderkerk is gisteravond laat een man gewond geraakt bij een steekpartij. Dat was al 10:30 aan de Paltrokmolen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Er is ook iemand opgepakt. Volgens mensen ter plaatse zou het gaan om een minderjarige. Over de aanleiding van de steekpartij in Ridderkerk is nog niets bekend. Een man uit Numansdorp moet 10 maanden de cel in voor het verspreiden van filmpjes van de terroristische organisatie IS. De man had van 27 op meerdere TikTok-accounts om de video's te posten. Op de beelden waren executies te zien in naam van IS. De rechter spreekt van opruiming met een terroristisch oogmerk. Omdat de kans van herhaling groot is, moet de man 3 jaar onder toezicht blijven van de reclassering. De man vluchtte 3,5 jaar geleden uit Jemen naar Nederland. Israël en Libanon hebben een staakt het vuren gesloten, melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zal hebben. Het nieuwe staakt het vuren komt tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Het Nederlands elftal is in de Kuip zijn voorbereiding op het WK begonnen met een 1-0 nederlaag tegen Algerije. De enige goal van de wedstrijd viel vlak voor tijd. Doelpunt te maken was Arts Moussa, Feyenoorder, die halverwege de wedstrijd mocht invallen. Op tal van plekken in Rotterdam werd daarna feest gevierd door Algerijnse fans, onder meer in het centrum. Het weer. Vandaag is het wisselvallig met geregeld buien, af en toe wat zon en het is 18 tot 19 graden. Vanavond en vannacht nog wat buien. Morgenochtend ook nog de laatste regenbuien, maar daarna is het langere tijd droog. Komt ook de zon weer tevoorschijn. Het is met 18 graden wel nog steeds wat aan de koele kant. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits staat nog enigszins in de startblokken. Het wordt langzaamaan drukker onderweg, maar enorme files blijven gelukkig nog uit. Behalve dan op de N211, hoek van Holland richting Den Haag, tussen Kwintsheul en Wateringse Veld. 2 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Zaterdag 20 juni is weer de Ridderkerkse Veteranendag op het Koningsplein. Voor kinderen en gezinnen is er de hele middag van alles te doen. Maak een ritje in echte legervoertuigen van Tris. Klim op de klimwand.

en meer. Of maak gewoon een praatje met de Ridderkerkse veteranen. De werkgroep Genealogie, Historisch Archief van het Museum Ridderkerk Oudheidkamer is druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe editie van de familiedag Vlasblom. Inwoners die materiaal willen aanleveren, kunnen dit sturen aan de Oudheidkamer. De familiedag Vlasblom vindt plaats in november. Hoi!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
2: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
1: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Ze moeten eerst een intensief traject doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. De maagverkleining wordt ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers hebben onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed op de gezondheid van pasgeboren baby's. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Franse berg om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
3: 6, 5, 4, 3.
4: Ho, ho, ho, ho.
1: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg. Vorig jaar bracht de actie ruim 19 miljoen euro op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe nog wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en ook in de regio is dat te merken. Al staan er vooral veel files van ongeveer 5 minuten. Zoals op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht 4 kilometer. Ook de A20 naar Hoek van Holland staat erbij. Voor Nieuwekerk aan den IJssel net geen 5 minuten. En dan de N207 Bergambacht-Alphen aan de Rijn. Tussen Haastrecht en de N457 2 kilometer en 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
7: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
8: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
7: Een wat?
9: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
10: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
11: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
13: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
14: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.

0: weerbericht.
1: Op deze donderdag krijgen we een wisselend weerbeeld voorgeschoteld. Soms schijnt het zonnetje, dan weer schuift de bewolking voor de zon en kunnen er in de loop van de ochtend en ook vanmiddag geregeld enkele buien vallen. De wind is merkbaar aanwezig en waait matig tot vrij krachtig uit een zuidwestelijke richting. De temperatuur blijft vanmiddag steken bij ongeveer 18 graden. Ook vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en blijft de kans op enkele buien bestaan. Bij een matig aanwezige wind daalt de temperatuur in de nachtelijke uren naar ongeveer 13 graden.

Iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Ridderkerk is gisteravond laat een man gewond geraakt bij een steekpartij. Dat was om 22:30 aan de Paltrokmolen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Er is ook iemand opgepakt. Volgens mensen ter plaatse zou het gaan om een minderjarige. Over de aanleiding van de steekpartij in Ridderkerk is nog niets bekend. Een man uit Numansdorp moet 10 maanden de cel in voor het verspreiden van filmpjes van de terroristische organisatie IS. De man had van 27 op meerdere TikTok-accounts om de video's te posten. Op de beelden waren executies te zien in naam van IS. De rechter spreekt van opruiming met een terroristisch oogmerk. Omdat de kans van herhaling groot is, moet de man 3 jaar onder toezicht blijven van de reclassering. De man vluchtte 3,5 jaar geleden uit Jemen naar Nederland. Israël en Libanon hebben een staakt het vuren gesloten, melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zal hebben. Het nieuwe staakt het vuren komt tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Het Nederlands elftal is in de Kuip zijn voorbereiding op het WK begonnen met een 1-0 nederlaag tegen Algerije. De enige goal van de wedstrijd viel vlak voor tijd. Doelpunt te maken was Hach Moussa, Feyenoorder, die halverwege de wedstrijd mocht invallen. Op tal van plekken in Rotterdam werd daarna feest gevierd door Algerijnse fans, onder meer in het centrum. Het weer. Vandaag is het wisselvallig met geregeld buien, af en toe wat zon en het is 18 tot 19 graden. Vanavond en vannacht nog wat buien. Morgenochtend ook nog de laatste regenbuien, maar daarna is het langere tijd droog. Komt ook de zon weer tevoorschijn. Het is met 18 graden wel nog steeds wat aan de koele kant. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio is het aardig aansluit op veel plekken. Niet overal gelukkig. Hier en daar ongeveer 5, maximaal 10 minuten extra. Zoals op de A4 naar Rotterdam tussen Rijswijk en de Keteltunnel. 10 minuten. De A12 dan naar Utrecht tussen Nieuwebrug en Woerden. Ongeveer 5 minuten. En de N11 Leiden-Bodegraven. Vanaf Bodegraven 5 minuten voordat je de A12 op kunt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: De werkgroep Genealogie, Historisch Archief van het Museum Ridderkerk Oudheidkamer is druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe editie van de familiedag Vlasblom. Inwoners die materiaal willen aanleveren, kunnen dit sturen aan de Oudheidkamer. De familiedag Vlasblom vindt plaats in november. Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft 4 mannen opgepakt voor het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ze zouden beelden van het misbruik hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over het drogeren van slachtoffers. De politie onderzoekt nog hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn geworden. In totaal heeft de politie 8 verdachten op het oog. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. En dat kan veel gevolgen hebben, zegt deze onderzoeker.
2: Veel mensen denken, dan ben je een beetje te klein, ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kans op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school. Misschien niet eens naar een normale school, gedragsproblemen.
1: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht waarbij de leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Een deel van het geld komt van een toekomstige begroting, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Wat misschien ook wel weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel probleempje hebben.
1: Zowel linkse als rechtse partijen dreigden eerst tegen de begroting te stemmen. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor nog wat zon en het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A12 Den Haag-Utrecht. Bij de Meern is 1 rijstrook dicht. Vanaf Bodegraven een file van 15 kilometer en 20 minuten. Ook op de A12 naar Den Haag is het druk op de zogeheten Utrechtse baan. Tussen Voorburg en het Malieveld ongeveer een kwartier, bijna 20 minuten zelfs. En tot slot de N211 Hoek van Holland richting Den Haag. Tussen Quinsheul en de A4 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
6: Ga voor meer informatie naar
5: rtvridderkerk.nl/reclame.
7: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
8: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
9: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
10: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: weerbericht.
1: Op deze donderdag krijgen we een wisselend weerbeeld voorgeschoteld. Soms schijnt het zonnetje, dan weer schuift de bewolking voor de zon en kunnen er in de loop van de ochtend en ook vanmiddag geregeld enkele buien vallen. De wind is merkbaar aanwezig en waait matig tot vrij krachtig uit een zuidwestelijke richting. De temperatuur blijft vanmiddag steken bij ongeveer 18 graden. Ook vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en blijft de kans op enkele buien bestaan. Bij een matig aanwezige wind daalt de temperatuur in de nachtelijke uren naar ongeveer 13 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Twee teams van de Rotterdamse politie zijn inmiddels op zoek naar meer slachtoffers in een grote misbruikzaak, waarbij vrouwen door hun eigen partner zijn gedrogeerd en misbruikt. Vorige week deed de politie invallen op 8 verschillende plekken, ook in Rotterdam. Er zijn 4 mannen aangehouden. De verdachten hadden contact met elkaar in besloten groepen op sociale media, zegt de teamleider van de Rotterdamse politie.
2: Van het seksueel misbruik zijn vervolgens beelden gemaakt. En die zijn ook weer gedeeld met elkaar. Dus ja, uiteindelijk spreken wij dan over een drietal feiten. Ten eerste het drogeren van vrouwen. Het tweede is daarna seksueel misbruiken. Maar ook die beelden dan nog eens een keer gaan delen met elkaar. Ja. En dat is voor ons een nieuw fenomeen en eigenlijk wel next level.
1: Voor de slachtoffers is slachtofferhulp geregeld. De Milieudienst Rijnmond, de DCMR, heeft sinds gisteravond tientallen klachten binnengekregen over een fluitend geluid in de buurt van de Euromast. Tot nu toe hebben 20 mensen zich gemeld. Een inspecteur van de Milieudienst is ter plaatse gegaan. Waarschijnlijk komt het geluid door de wind die langs kabels of touwen gaat die er hangen vanwege de werkzaamheden. Vandaag wordt verder onderzoek gedaan. Nederlandse bedrijven die hebben voor bijna 2 miljard euro designerdrugs besteld in India. Omdat de stoffen niet op de opiumlijst stonden, konden ze worden gekocht. In India worden veel medicijnen geproduceerd. Naar de drugs die werden geïmporteerd zijn onder meer stimulerende middelen en ketamineachtige stoffen. Veel van die middelen kunnen leiden tot slapeloosheid of hartproblemen. Bewoners van Nesselanden in Rotterdam zijn een petitie gestart om maatregelen te nemen tegen de verkeersoverlast. Nu het een stuk warmer wordt, nemen de overlast van scooters en motoren weer enorm toe, zeggen ze. De afgelopen weken waren er al problemen op het strand bij Nesselanden met jongeren. Nou, tegelijkertijd is de verkeersoverlast ook weer toegenomen. Vooral de hard optrekkende motoren en scooters zorgen voor veel irritatie. Mensen in Nesselanden willen onder meer extra controle door de politie. Ook zouden er wegafsluitingen moeten komen. Voor sommige plekken in de stad is al een complete aanpak op papier gezet, zoals op de Meent. Dan nog het weer bij ons in de regio. Wisselvallig, geregeld buien, af en toe wat zon en het is 18 tot 19 graden. Vanavond en vannacht ook nog wat buien. Morgenochtend de laatste regen, daarna blijft voor langere tijd droog. Komt ook de zon weer tevoorschijn. Het is met 18 graden wel wat aan de koele kant. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt langzamerhand richting een einde en de files worden alsmaar korter. Wat nog opvalt is onder andere de A12 Den Haag-Utrecht tussen Bodegraaf en De Meern. 20 minuten, 15 kilometer. En de A12 naar Den Haag, daar staat file tussen Voorburg en het Malieveld. 2 kilometer op de Utrechtse baan en een kwartiertje. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: radioagenda.
1: Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. Zaterdag 20 juni is weer de Ridderkerkse Veteranendag op het Koningsplein. Voor kinderen en gezinnen is er de hele middag van alles te doen. Maak een ritje in echte legervoertuigen van Tris, klim op de klimwand en meer. Of maak gewoon een praatje met de Ridderkerkse Veteranen.
2: Ha!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. In totaal heeft de politie 8 verdachten in beeld. Ze zijn tussen de 21 en 51 jaar oud. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn computers en telefoons in beslag genomen. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden. Jongeren met ernstig overgewicht bij wie een leefstijlbehandeling niet werkt kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen jaarlijks zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij een berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De Poolse bergbeklimmer die hij begeleidde wel. De twee hoorden bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. Dan het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Easy listening muziek.
2: Easy listening muziek.
1: In Love Songs Are Back Again. Met Hans Muntz.

Hassans are back again. Hans Muns met Love Songs. Voor u daar aan de andere kant van de radio.

0: Het zijn de laatste twee uurtjes van mei 2026. En dat betekent twee uur lang de allerfijnste en allermooiste op je radio. Oftewel twee uur lang Love Songs. Love Songs are back again. En ook de donderochtend zijn we er van 10 tot 12. Maar dan is het weer een hele andere setting. En zitten we in de maand juni. Ja, de zomermaand, zullen we zeggen. Nogmaals een heel goede avond. Goedemorgen. We zijn er weer, zoals gezegd. Bedanken de collega's van de religieuze uitzending. En zij hadden hun bijdrage vanavond tussen 6 en 10 uur. En op de donderochtend, zoals altijd, RTV Rijnmond en RTV Ridderkerk met een informatief muziekprogramma. Ja, muziek, informatief enzovoort. Ook de laatste dag van de avondvierdaagse. Nou ja, ik ben nooit iets weet. Ja, na een aantal weken weg geweest zijn we blij dat we weer terug zijn. Ja, we kwamen die laatste weken uit een doosje, zullen we zeggen. En nu zijn we weer semi-live hier samen met de Hilly Bravenboer. Winnie op vakantie en Marijke is er ook niet vandaag. Dus alleen met Hilly moeten we het doen, maar ja, ik ben er wel blij mee. En wat gaan we doen vandaag? Uiteraard gaan we twee uur wat loesjes doen. We gaan wat omdenkers doen. En in het eerste uur hebben we onder andere deze meneer.
1: De drie van Dirk.
0: Met zijn bijdrage. En uiteraard de hoofdmoot is muziek. En zoals u al zei, als ik je weer zie, ben ik blij dat ik terug ben. En dat waren dan Agda en de Muddik, Maan en Tyfoon. The Long Way Back. Dat duurt eventjes. John Gunn, Silver Fox en Try Again. De nieuwe van Danny Vera. En Marlon Pichel. Zo, dat hebben we ook weer bijgewerkt. Zoals gezegd, vandaag fijne muziek. Nieuwe, gouden ouwe. En wat we allemaal willen draaien. Nou, we gaan het horen. De nieuwe van deze Raccoon samen met Fayela. Dan hebben we het over Daffodils. Wat zijn Daffodils? Ik ga het even voor je opzoeken. En je hoort het straks in deze uitzending. Dit is Radio Rijnmond. En dat wou ik niet zeggen, maar dit is RTV Ridderkerk. Met dit programma. Love Songs Are Back Again.

0: En ik word natuurlijk een beetje aangekeken. Zo, weet je niet wat Daffodils zijn? Nee, dat wist ik inderdaad niet. Het zijn narcissen. Mooi liedje van deze meneer Raccoon samen met Fayella. We gaan terug in de tijd, zullen we zeggen.
1: Een gouden ouwe in Love Songs. In Love Songs.
0: We hebben het over Roxy Music. Gaan we terug naar en ja, wat gaan we doen?
2: I was dreaming of the past.
0: 1981.

Hilly kwam net weer eventjes de koffie brengen. Ik ben te blij dat ze er is, hoor. Ja, Hilly is een beetje, ja. Ja, ik wil zeggen, Hilly is een beetje broos de laatste tijd. Nou ja, maar het gaat goed met haar. Dus Hilly, hartstikke bedankt. We gaan van Roxy Music en een Jealous Guy gaan we naar Bente. Met 3, 2, 1...

0: Nieuw van Jet Rebel en Change is Coming Around. De band. Bye. Ja, zo eindigt de video op YouTube. En dat betekent dat wij wat doorgaan doen met Nederlandstalig. Doorgaan doen, het is geen Nederlands, maar het is wel Nederlands. Als ik zeg dat Jeroen van der Boom een luchtballon heeft en daar een nieuwe plaat mee heeft gemaakt. Dus die gaan we gewoon draaien.
1: Af en toe slaap je hier.

0: even de plaat in zomersplaat van dit, hè? Miro van de Boom met zijn nieuwe luchtballon. Ja, maar zeker deze tijd. En als je landt, ja, dan zal ik er zijn. Dat bedoel ik. Ik draaide net wat van YouTube en daar kwam ik nog zo'n filmpje tegen. En die staat weer nieuw in de platenbusiness. In de top 40 staat hij. En dan heb ik het over Alex Warren. En het is een leuk filmpje. En ik draai hem dus weer van YouTube. En dan zit er een heel leuk stukje bij. Dus luister even mee. Fever Dream, en daarna gaan we naar de drie van Dirk.
1: All right, ladies and gentlemen, if you look to your left, that is Keanu Reeves. And to the right, we have, I almost said Ellen DeGeneres, and that would have been a mistake.
2: Hey, we're gonna see Bruno Mars, right?
1: probably, no.
2: He's my hall pass.
1: And if you look to your right, that's gonna be, yeah, nobody cares. No one, keep this up, and I'll take you to the Church of Scientology next.

0: Paris?
1: Yeah?
0: This has been you the whole time?
1: Duh.
0: Is this even real?
1: It's time to wake up, Alex.
0: What?
1: It's time to wake up.
2: Ow!
1: Wake up!
3: Something about you hit me like a freight train to the chest, uh-huh. The day we met, uh-huh. My loneliness left the room the second that you walked in. Something like a
4: ja, dus er wordt hier gezegd van, je moet geen YouTube-filmpjes draaien, want dat zijn bijzondere filmpjes. Nou ja, kijk hier eens na en het is even iets anders.

0: platen met een verhaal.
1: 33 platen met een verhaal. Dit is een echte plaat hoor. En geen YouTube-films. Het zijn gewoon muziek van onze computer. Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Ze zijn van de Amerikaanse popmuziek duo, bestaande uit zanger George Merrill en zangeres Shannon Rubicam. Ze zingen voornamelijk covers, maar de meeste tijd wordt gebruikt om nummers van andere artiesten te schrijven. Ze hebben onder andere de 2 nummer 1 hits van Whitney Houston geschreven. En daarnaast schreven ze ook voor Denise Williams, Dolly Parton en Smokey Robinson. En verzorgden ook de backing vocals bij Bette Midler. Ze zijn in de jaren 80 getrouwd, maar hun wegen scheiden zich toen weer in het jaar 2000. En dit lied is afkomstig van hun tweede album Real. En ze scoorden wereldwijd met dit nummer. Waiting for a Star to Fall. Jazeker wel. Boy Meets Girl.

En van The Boy Meets Girl gaan we naar Lee Ann Rimes. Met een prachtig nummer, How Do I Live? En deze single verscheen tussen de eerste twee studio-albums in en is geschreven door Diane Warren. Het is zowel genomineerd voor een Oscar voor beste original nummer als voor de Golden Raspberry Award. Wat houdt in voor het slechtste originele lied. Nou, ja, het is maar hoe je het bekijkt. Ze had al een aantal kleine successen geboekt met een single, maar met de hitparade haalde ze het niet in Amerika. How Do I Live werd speciaal geschreven voor de film Con Air. Maar de Disney filmstudio's vonden haar te jong en werd er voor iemand anders gekozen. En toch werd het een mooie poging om een nieuw en succesvol nummer te maken. En er stond maar liefst 69 weken in de Billboard Hot 100. En dan voor Lee Ann Rimes en How Do I Live. De tweede in de drie van Dirk.

0: En door in de 3 van Dirk. Naar Leon Rimes met How Do I Live. Gaan we door naar de Pet Shop Boys. What Have I Done to Deserve This? En voor het refijn wisten ze de Engelse zangeres Dusty Springfield te strikken, die in de vergetelheid was geraakt en werd uitgebracht in 1987. En bij ons was het een oude Veronica alarmschijf. De Pet Shop Boys bestaan uit het duo Neil Tennant en Chris Lowe. En je kan ze plaatsen in de categorie synthpop, met voornamelijk synthesizer klanken. Het duo ontmoet elkaar bij toeval in een elektronica winkel in Londen, waar Neil een kabel voor zijn synthesizer kocht. Ze raakten in gesprek en zo ontstond de band. De naam van het duo ontstond doordat vrienden van hun boven een dierenwinkel woonden. Oftewel de Pet Shop Boys met What I Have Done to Deserve This.
1: De 3 van Dirk.

0: soms aan het bekken kan met Hans Munt.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend was geworden dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie verdenkt 8 mannen van betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Daarmee werden vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht. Beelden daarvan werden gedeeld in besloten chatgroepen, waar ook tips werden uitgewisseld. 4 mannen zijn vorige week al opgepakt. 1 van hen zit nog steeds vast. De politie onderzoekt nog wie de slachtoffers zijn. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was aan de afdaling bezig van een berg, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het einde van het seizoen de rommel op de berg opruimt. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met hagel, onweer en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
9: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: Hans Muns met Love Songs. Voor u daar aan de andere kant van de radio.

weer terug in deel 2 van Love Songs. Love Songs are back again. En dan doen we van alles en nog wat. Onder andere in het tweede uur gaan we straks even kijken naar Paul McCartney en zijn nieuwe LP die uitgekomen is. Met prachtige nummers erop. The Days We Left Behind hebben we gehoord. En straks daar meer over. En we begonnen met The Rolling Stones. Ja, met hun nieuwe. Jazeker wel. En ja, de jongens zijn nog steeds waar ze zijn willen. Prachtig nummer in de Stars. En als eerste hadden we Dan Vogelberg en de Nederlands. En ja, heeft allemaal weer te maken met het feit dat ik terug ben van vakantie. En als instrumentatie even deze van ZZ en de Maskers en La Comprassa. En die komt weer uit 1964. Ja, we doen ook omdenken en we doen ook loesjes. En daarom wat omdenkers. Dat is een mooi nummer, eigenlijk zonde, hè? Maar ja, aan de andere kant, het is een muziekbedje, zou ik maar zeggen. Soms is de beste manier om een probleem op te lossen in twijfel te trekken dat het een probleem is. Kijk wat Trump allemaal doet. Ik maak wel eens wat spraakfouten, dus ja, misschien heeft dat ook mee te maken. Hou op met het iedereen naar de zin maken. Je hebt toch geen klantenservice? Oh, ja, het is hoe het bekijkt. Als jij naar streeft nooit een probleem te hebben, is dat je eerste probleem. Nou, ik heb problemen zat. Af en toe door spraakverwarringen enzovoort. We gaan nog even wat loesjes doen. En wat je doet, ben je zelf, zegt Loesje. Nou, het is maar dat u het weet. Deze. Wat voor water wil je in je slow drip roast laten haver macchiato? We hebben het over koffie. Ja, ik ben zelfs echt in Duitsland, Frankrijk, België, Luxemburg geweest. En daar is het overal altijd anders met koffie. Nou, is maar dat je het weet. En de laatste in dit blokje. Toen ik de natuur en al haar diversiteit diep inademde, kreeg ik me toch een allergische reactie, zegt de neef Karel van Loesje. En door naar vroeger, naar een foto van vroeger. En naar Rob de Nijs op je radio in Love Songs. Love Songs are back again.

van 1995 en Forever Blue met de Little River Band. En van 1995 gaan we door naar 2026, naar Paul McCartney met zijn nieuwe LP, nieuwe CD, The Boys of Donegan Lane. En ja, het is een prachtige LP. En je kan wel merken dat Paul inmiddels 84 is. Op ons bijna 84. En dat hij wat krakerig is in zijn stem. En daarom zullen we wat nummers van die CD gaan draaien. Deze bijvoorbeeld. Luister even mee. As You Is There. Paul McCartney.

Rider van de prachtige LP. The Boys of Denigan Lane. Ja, en er staan veel meer nummers op. En er zijn ook wat singles afgehaald. En die gaan we dadelijk draaien. Deze We Left Behind. Maar ze hebben ook een nieuwe gemaakt. En dat is deze. Doet hij samen met Ringo Starr. Hebben het over Hum to Us. Ook van die prachtige nieuwe CD van Paul McCartney.

Driemaal Paul McCartney en The Boys of Denningen Lane. Prachtig nieuwe LP. En ja, het is even wennen, maar hij is er nog steeds prachtig. Mooi. 84 jaar en nog steeds still living. Dit is een andere dame. Laula Jong. Uit 2026. Ook nieuw. From Down Here.

omdenkers en wat loesjes in het tweede uur van Love Songs. Een omdenker. Met het uit de weg gaan van een moeilijk gesprek bewaren we niet de lieve vrede. We bewaren wel de spanning. Ja, zeker. Stress, drie keer daags in willekeurige volgorde. Vrijen, stoeien en vechten, zegt Loesje. En dan deze nog. Het is kiezen of delen. Moet je daar dan tussen kiezen, zegt Loesje. Oeh, dat is wel weer een bijzondere. Deze. Je kunt je erger aan te alles en nog wat. Maar je bent het niet verplicht. Leer hoe je in elkaar zit. Leer af en toe hoe men je geleerd heeft hoe je in elkaar hoort te zitten. Enzovoort, enzovoort. En dan deze gaat over Europa. En dan wil ik eigenlijk het plaatje wat erbij hoort een beetje opnieuw beginnen. Want het is een plaatje van Michael Jackson. Gaat over Europa. En dan zeggen we dit, zeggen we dan tegen elkaar. Europa, maak van een verre buur een goede vriend. Zegt Loesje.

1975, Natalie Cole en This Will Be. Ja, waar ligt het einde alweer van de show? Nog zo'n 10 minuten en dan is het klaar. Nog even deze, een plaatje van Lena Hall. Keep Me In Your Heart. Ja, zoiets hetzelfde als Miss Montreal, geef me dan even. Het is een heerlijk liedje en het komt van Your Friends and Neighbors, Volume 2.

programma is ten einde. Het zit erop. Het is bijna juni en dan gaan we door in, ja, in de zomermaanden, zullen we maar zeggen. Ja, ik word hier op mijn schouder getikt dat we ZZN en de Maskers toch maar helemaal moeten draaien. Hoor. Deze was een main team van James Bond 007. En La Comprasse en Dame dan nog helemaal nog even tot aan het nieuws van 12 uur. Ik zou zeggen, namens Hilly hier in de studio en iedereen anders op vakantie of waar dan ook in de wereld, zeg ik een heel goede avond. Goedenacht, wees voorzichtig, doe graag dingen op donderdagochtend. Een heel goede morgen en tot volgende week. Houdoe!

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven, maar 2 Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Weekamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middag.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel. Met
5: de... Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: De Sandwich Express met Aad Hoogendijk.

Lokale radio, de Zandvoort Express is weer een uur lang. We hebben gezellige muziek voor je in de aanbieding. We kijken een beetje naar de bijzonderheden in het nieuws. En bovenal gaan we eten, want we hebben honger. De Zandvoort Express. Als je zit te eten of strakjes gaat eten, dan wensen we een bijzonder eetsmakelijk. Dit is de Zandvoort Express op Radio Ridderkerk. Een uur lang, een dolle boel en een grote puinhoop af en toe ook. En dat mag allemaal. Dit is een summer song. Hij komt terug.

0: Nederlands is, hè? Hoor je de drie verschillen? Ah, die dingen die gebeuren in de Sensus Express. Dit was Belle Perez. Hij heet het Contigo.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Kijk even voor op onze eigen website rtvridekerk.nl, waarop we lezen dat vanaf aanstaande vrijdag er 8 verhalen van vrijwilligers uit onder andere cultuur, zorg, welzijn en sport gaan komen in de vorm van een vrijdagvlog. De vrijwilligers staan daarin centraal. Het is het internationaal jaar van de vrijwilliger en dus is er aandacht voor de betekenis van vrijwilligers. Wil je er nou meer van weten of we het allemaal zien? Lees het dan eventjes terug in de app van RTV Ridderkerk. Dan ben je weer volledig op de hoogte. Je weet maar nooit wat er nog meer op je afkomt. I'm up to something now.

0: Adrama Pink met Lily Allen, dat is altijd wel wat. En daar waren ze dan met True Love. En dan gaat opeens de stekker eruit. Dus dan zeggen wij...
1: Is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Ja, er is zeker wat gebeurd vandaag. Leuk dat je er naar vraagt. Vandaag, op deze 4e juni in het jaar 1783... wordt de eerste openbare demonstratie van de hete luchtballon gegeven. Hij vloog nog niet zo heel ver, maar het was bijzonder om te zien. Vandaag in het jaar 1917 werd de eerste Pulitzerprijs uitgereikt... door de School of Journalism Columbia University. Dat was in New York. Toen gebeurden daar nog mooiere dingen. Verder is het vandaag de Nationale Opa en Oma Dag. In Nederland in ieder geval. En in Nederland, dat kan haast geen toeval zijn... is het ook Nationale Overblijfdag. En tot slot nog de Internationale Dag van de Onschuldige Kinderen. Met andere woorden, 4 juni biedt ons veel

0: Ja. Hij brengt de zomer tijdens de regen bij je in de luidsprekers. Hij geeft toe. Het maakt je toch weer een beetje vrolijker zo. Deze nadagen van het vervelende weer. Maar het hoort erbij allemaal. Toch?
1: De Sandwich Express weerbericht.
0: Daar kunnen we het even echt over hebben. Nat, hè? Jongen. Ja, maar ja, het was ook zo droog en zo heet. Er moest ook weer wat mee gaan gebeuren. En het is dan meteorologische zomer. Maar nog niet officieel, beste mensen. We moeten nog 2 weekjes voor wachten. Dus wat klagen we eigenlijk? Vandaag gaat het wel. Het gaat langzaam een beetje verbeteren. Maar niet te veel. Ik bedoel, van de zon moet je niet te veel hebben. Van de regen kan het best nog eens een keertje wel zo zijn. En het is frisjes. Graadje of 17, misschien 18 als we geluk hebben. En nou ja, daar hoopten we allemaal wat meer op. Het kan nog erger. Een harde wind die erbij komt. De komende dagen blijft het wisselvallig. Vooral morgen is het nou niet echt dat je zegt van joepie. En daarna komt vanaf het weekend een lichte verbetering. Temperatuur gaat weer een graadje omhoog. Gaat er weer een klein beetje op lijken. En dat lijkt dan ook zo verder te gaan met de verbeteringen in het weer. Maar de eerste dagen zeker nog niet 100% droog. Jammer voor de wandel vierdaagse dit.

0: moeten we een uurtje voor ingeruimen in de Sandwich Express. What a Four Beliefs was dit.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Dus eventjes kijken bij de collega's van de Combinatie Ridderkerk. Die schrijven over aanstaande zaterdag. Als er in Ridderkerk en Bonnes acties worden gehouden voor de lokale voedselbanken. Dat gaat gebeuren bij de Levensbronnen Ridderkerk Centrum en in Bonnes. Kunnen dan ook terecht bij de kerk aan de Maas. Er wordt van alles en nog wat verzameld. Groente en blik. Groente in fruit en blik. Moet ik eigenlijk zeggen, schoonmaakmiddelen, siroop en dat soort van houdbare zaken. Maar ook bijvoorbeeld wasmiddelen enzovoorts enzovoorts. Al die producten kunnen ingeleverd worden door de voedselbank Ridderkerk. Nou, wil je daar een bijdrage aan doen, dan ben je van harte welkom bij een van de twee kerken. En het bericht nalezen met de juiste tijden en locaties, dat kan bij de collega's van de Combinatie Ridderkerk. Mooie actie. Het is nog lang geen kerst voordat we weer de grote jaarlijkse actie gaan krijgen. Dus

deze platen. Draaien we een paar jaar mee. En blijf gezellig op de radio. Uptown Funk van Mark Ronson en Bruno Mars. Eventjes zo'n blik naar buiten werpend. Denk ja, ja, ja. Het is allemaal een beetje van de kiele kiele. Maar toch, het kan zomaar je verjaardag zijn deze 4e juni. Zeggen we van harte gefeliciteerd. En maak een waanzinnig mooie dag van die verjaardag. Je bent in gezelschap van onder andere Felix Rottenberg uit de politiek. Die is vandaag 69 jaar geworden. Ook 69 jaar geworden Peter Houtman uit de voetbalwereld. En een held die vandaag jarig is, Mick Doohan. Wereldkampioen motorracen en nog veel meer. Hij is vandaag alweer 61 jaar geworden. De felicitatie ook voor Reggie Blinken. Die is vandaag 57 jaar geworden. En Angela Jolie is vandaag jarig. Zij is 51 jaar geworden. Verder is vandaag ook de verjaardag van Carina Smulders. Zij is actrice en is 46 jaar geworden. En tot slot, Alan Clark is vandaag jarig. Hij is vandaag 47 jaar geworden. Met de hartelijke felicitaties kunnen we bij de volgende plaats zeggen: deze is voor jou.

alsjeblieft. Vergeet niet voor jezelf te zorgen. Een beetje rust, daar zijn we allemaal bij gebaat. En alsjeblieft, laat het ons weten als we jou kunnen helpen als het ergens niet meer gaat. Alsjeblieft, ik geef je mijn handen, mijn compassie. Ik beloof, ik zal je steunen waar ik kan. Alsjeblieft.

hard op weg om de Bob Dylan van onze tijd te gaan worden. Bruce Springsteen was dat met de protestsong van dit jaar. Streets of Minneapolis. Het verhaal over de mannen van ICE. En alle rellen die eruit voortkwamen en al dat gedoe. Het zal ons nogal op de netvliezen gebrand staan, denk ik zo. Zo tegen het eind van het programma kijken we altijd even naar de top 40 van vandaag, maar dan in het verleden. Die komen uit in het jaar 1996. Vandaag in het jaar 1996 een stuk of 7 nieuwe binnenkomers. Onderaan op 39 Nobody Knows van de Tony Witch Project. Op 36 nieuw El Bandino van Frank Gallen. En op 33 is nieuw binnengekomen Heaven van U96. Op 31 It's Gonna Be Alright van Deep Zone. En met Superstip binnengekomen op 12 helemaal de Backstreet Boys en Get Down. Laat die wij gaan draaien, die komt nog veel hoger binnen. Ook met een Superstip op nummer 9. Dat in een tijd dat je zeide van ze maken geen muziek meer. Oké, het is wel een enorme bak herrie. Maar hij komt toch al heel hoog binnen en we draaien hem met heel veel genoegen in dit programma. Dit is Metallica, nieuw in de top 40 van vandaag in het jaar 1996. En Until...

aardig om een navolging van de Sandwich Express een ontbijt-express te maken op de radio. En dan dit te draaien, s'ochtends vroeg. Dat is toch lekker wakker worden met de mannen van Metallica op de radio, dan nog altijd. Until It Sleeps was dit nieuw in de top 40 van vandaag. Net jaar 1996 met een wijziging of wat in de top 3. Gezakt van 1 naar 2, Drill Instructor van Captain Jack. En van 2 naar 1 met Stip Macarena van Los Del Rio. Er is ook een nieuwe nummer 3 in die top 40. En die gaan we strakjes draaien. Goodbye. Eerst even afscheid van elkaar nemen. Bedankt voor je gezellige aanwezigheid. Het was een dolleboel. Als je gaat eten, vooral zitten eten, een bijzonder eetsmakelijk gewenst. En als het er al in zit, dat het zakken mag. Morgen wordt het schip dat de Sandwich Express heet op koers gehouden door Ronald. En die stuurt ons heel voorzichtig, maar zeker het langzaam, maar zeker weer iets opklappende weekend in. En hopelijk ben je er dan ook weer bij. Vandaag kun je ook gewoon bij ons blijven. We hebben nog veel Radio Ridderkerk op deze donderdag. Dus geen enkele reden om het toestel om te draaien of wat voor zaken dan ook. En nummer 3, die is gestegen van 4 in die top 40 waar we het al over hadden. Dat betekent dat hij een stip heeft gekregen. Het is een plaat van Mark Morrison, Return of the Mac. We gaan hem draaien tot aan het nieuws. Nog een prettige voortzetting van deze donderdag. En graag tot de volgende.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in rapport. Volgens de inspecties was de kwaliteit van de zorg voor Hamza L. niet goed. Ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg zijn geweest bij de inschatting of L. opnieuw de fout in kon gaan. De webwinkel Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Winkelketen Omoda neemt het bedrijf over en wordt daarmee een van de grootste kledingverkopers van Nederland. De afgelopen 10 jaar was Weekamp in handen van een Brits bedrijf. Omoda hoopt met de overname te kunnen concurreren met grote webwinkels als Amazon. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wat droger en ook morgen enkele buien, maar wat meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
5: Met Caroline Veerman.

Goedemiddag luisteraars, het is 4 juni 2026. Dit is aflevering zoveel van Ridder Matinee op deze donderdagmiddag. En wat gaan we allemaal doen? Nou, veel informatie, muziek, agendatips, weerbericht, dubbelaars en spreuken van de dag. Nou, dan is het 3 uur en dan zijn de 2 uur voorbij van Ridder Matinee op deze donderdagmiddag. De volgende plaat die ik ga draaien is van Gerard Jolen. En het is een revival toen geweest op TikTok. En het origineel stuk van Tom Banders. Dan heb ik het over de twee motten. De ene heette Bas, de andere heette Charlotte. We gaan er naar luisteren. Mijn naam is Caroline Veerman en dit is Ridder Matinee tot 3 uur.

0: Dit is de regioagenda.
1: Er is een boekstartdag vol activiteit hier in Ridderkerk, de bibliotheek Centrum. En dat is, jonge gezinnen kunnen op zaterdag aanstaan terecht in de bibliotheek voor de feestelijke boekstartdag in het bibliotheek Centrum. Organiseert er zat een ochtend vol boeken, muziek, taal en creatieve activiteiten. Bezoekers kunnen tussen 10:30 en 1:00 gratis deelnemen aan verschillende activiteiten. Op het programma staan onder meer muziek op schoot, voorlezen door voorleeshelden, programmeren met een robotje en activiteiten in de maakplaats. Met de Boekstartdag wil Bibliotheek AZ laten zien hoe leuk en waardevol het is om samen met jonge kinderen bezig te zijn met boekjes, verhalen en taalontwikkeling. De ochtend is bedoeld voor gezinnen uit Ridderkerk en omstreken. De activiteiten vinden plaats dus hierzo in de Ridderkerk Bibliotheek Centrum en die zijn gratis toegankelijk van 10:30 tot 1:00 aanstaande zaterdag. We gaan naar een shout van Tears for Fears.

heb een berichtje voor u over een schrijfster. Die heeft een boek geschreven. En over wie gaat het? Nou, dat ga ik je vertellen. Dat gaat over Ellie Persons. In 2018 startte ze een groot avontuur. Zo groot, zo meeslepend dat ze er nu jaren later een nieuw boek over schrijft. Het eerste boek dat werd uitgegeven in 2021, Ik herinner me jou, gaat over hetzelfde onderwerp. Alleen waar dit boek stopt, gaat haar nieuwe roman De ware reiziger door. De boeken zijn heel goed los van elkaar te lezen, zegt Ellie. In het eerste boek vertel ik over hoe ik voor de liefde naar Spanje vertrok. En in het tweede boek over de jaren die volgden nadat die relatie eindigde. Ellie woonde in haar jeugd in Ridderkerk en verhuisde naar Capelle aan de IJssel later. Na haar Spanje-avontuur kwam ze weer in Ridderkerk wonen. Het boek De ware reiziger gaat over de liefde, impulsiviteit en met lege handen eindigen. Het gaat ook over veerkracht en je ware ik ontdekken. Als Ellie verliefd is, is het totaal niet meer haar eigen zelf. Ze leeft letterlijk op een roze wolk en kan niet meer nuchter nadenken. Ik sla meteen door in het extreme, vertelt zij. Ze leerde Mark kennen, de naam die ze gebruikte, in het vliegtuig naar Malaga. We zaten naast elkaar, meteen sloeg de vonk over. Mark vertelde over zijn appartementen die hij daar verhuurde. En ik was meteen dol enthousiast. Ik wilde altijd al in Spanje wonen en het leek me superleuk om appartementen te verhuren. Althans, dat hoorde ik mezelf zeggen, terwijl ik in werkelijkheid altijd riep dat ik in Frankrijk wilde wonen. 3 weken na de ontmoeting in het vliegtuig nam Ellie weer een stap, want er stond Mark bij haar op de stoep. En weer een paar later had Ellie in haar goede baan als communicatieadviseur opgezegd, haar huis verkocht en vertrok ze naar Spanje. In totaal duurde haar relatie met Mark net geen 2 jaar, een tijd waarin van alles gebeurde. Terugkomen was ook niet zo makkelijk. Ze kon terecht in een vakantiehuisje voor 5 weken. In die tijd regelde ze een nieuwe baan, kreeg ze een huurhuis en kocht ze een oud autootje. Inmiddels had ik ingezien dat de status waar ik altijd aan had gehangen niet zo belangrijk was. Ik was dolblij met mijn kleine huisje en autootje. Ik had in Spanje ook een trouwbedrijf opgezet. Als trouwambtenaar trouwde ik in Nederlandse stellen aan de Costa del Sol. Ondertussen heeft Ellie haar leven helemaal op orde en weet ze precies wat ze wil. Schrijven en andere mensen helpen met het schrijven van hun levensverhaal. Ik verhuur mezelf als communicatieadviseur en daarnaast schrijf ik. Ellie geeft dus een boekpresentatie op 20 juni hier in Bibliotheek Ridderkerk. Het is gratis toegankelijk. En kijk even op de website bibliotheekaanzet.nl om je op te geven. En daarom heeft u ook een cursus levensverhaal schrijven op 12 september. Het boek kunt u ook kopen bij de boekhandel hier in de Ridderhof. En het kost €23,50. De ware reiziger heet dat boek. We gaan naar een plaatje van Gloria Gaynor. I Will Survive.

0: Hallo, ja, nou, het duurt niet te lang. Het plaatje was een beetje kort zelfs. Maar we gaan nu aandacht besteden aan wat komt er nu.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar.
0: Deze week is De Dubbelaar van Stromae. En wat gaan we draaien van Stromae? Alors en danse. En daarna Formidable. Dat is natuurlijk de grootste hit van Stromae. Maar eerst is hier Alors en danse. Dat is vandaag De Dubbelaar van de eerste van half twee. En dan om half drie komt er een volgende Dubbelaar. MUZIEK

Stromae en dat was de dubbelaar van deze week. In de bibliotheek hier zo in Ridderkerkcentrum wordt dinsdag 16 juni een gratis lezing gehouden over hoge sensitiviteit en de overgang. Tijdens de bijeenkomst staat centraal welk invloed hormoonschommelingen, stemmingswisselingen en andere overgangsklachten kunnen hebben op hoogsensitieve personen. De lezing wordt verzorgd door Marjolein Heus van praktijk BSUR uit Papendrecht. Zij is gediplomeerd hooggevoeligheidsdeskundige en holistisch coach en begeleidt vanuit haar praktijk mensen met hoogsensitiviteit. Tijdens de avond ingaan op de impact van overgang bij hoogsensitieve personen. Bezoekers krijgen meer inzicht in de combinatie van hoogsensitiviteit en hormonale veranderingen en ontvangen praktische tips om deze periode bewuster en krachtiger door te komen. De lezing vindt plaats van 7:30 tot 9:00 aan het Koningsplein. Deelname is gratis. U moet wel even vooraf aanmelden. De bibliotheek aan zet.nl. We gaan naar No Doubt.

Rob de Nijs. En dit vond ik vroeger heel mooi, mijn plaatje. Ik weet niet waarom. Het was een heel bijzonder nummer. Alleen is maar alleen. Nou, we zijn niet alleen, hè? We zijn samen. Gezellig. Ik heb de spreuk. Zou de paus ook wel eens iets doen op hoop van zegen? Zou de paus ook wel eens iets doen op hoop van zegen? Nou, ik ben benieuwd of hij dat doet. Ik zou het niet weten of paus Leo dat doet. We gaan naar een plaat van Supertramp. En daarna nog een paar plaatjes. En dan is het eerste uur van Redimatie. Voorbij gevlogen. Hier zijn ze. Give a little bit van Supertramp.

0: is de regioagenda.
1: Tijdens het weekend, van volgend weekend dus, 13 en 14 juni, wordt in Ridderkerk opnieuw de open tuinroute gehouden. Na het succes van vorig jaar stellen verschillende tuinliefhebbers opnieuw hun tuin open voor bezoekers. Tussen 12 en 5 zijn bezoekers welkom om een kijkje te nemen in uitlopende tuinen verspreid door Ridderkerk. De variatie is groot, van kleine tot grote tuinen en van strak onderhouden tot natuurlijke tuinen en wilde tuinen. Er doen er dit jaar 17 mensen mee. Voor bezoekers is een overzichtelijke folder verkrijgbaar op verschillende locaties, waaronder het gemeentehuis, diverse wijkcentra, de IJsvogel, de Huiskamer en Museum Ridderkerk Oudheidkamer. Op de Facebookpagina van de tuinroute kunt u ook alle adressen vinden. De organisatie hoopt net als vorig jaar veel bezoekers te mogen ontvangen. Nou, mooi om te weten. We gaan naar Furkel Sharky.

We zijn bijna aan het einde van het eerste uur, ja. Nou, we hebben nog één plaatje te draaien. Dan heb ik het over Frans Bauer, origineel stuk van André Hazes. Dat gaat over een beetje verliefd. Altijd een mooie plaat om te horen natuurlijk. Wat gaan we nog allemaal doen in het tweede uur? Nou, ik heb natuurlijk nog een weerbericht rond 14:15. Nog een mooie spreuk van de dag rond 14:45. Een dubbelaar om 14:30. Veel informatie, agendatips, lokaal en regionaal nieuws. Alles wat voorbij gaat komen. Natuurlijk heel veel gezellige muziek om een tweede uur in de maatschappij te maken. Zoals ik al zei, gaan we naar Frans Bauer luisteren. En ja, ik ben benieuwd of er nog eens een keer een reality-serie van hem op tv komt. Hij heeft natuurlijk pas geleden eentje gehad. En na alleen 20 jaar na de vorige. Maar nou, wie weet komt er nog eens eentje. Ik ben wel nieuwsgierig, want ik vind het wel leuk om dat te kijken van Frans Bauer, die reality-series. In zijn, ja, het is geen woonwagen, het is gewoon een bungalow, maar het lijkt op een woonwagen natuurlijk in Feyenaard. Misschien als opa, hè? Opa Frans en oma Mariska. Nou, dan gaan we misschien dat zien in de reality-serie. Frans Bauer gaat zingen, een beetje verliefd.

0: zonder ja. 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde het niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar het vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: De matinee. Met Caroline Veerman.

Tainted Love, Soft Cell. En we gaan verder met het tweede uur in de matinee. Straks natuurlijk nog het weerbericht, informatie, dubbelaar en de spreuk van de dag. Nou, wat allemaal nog meer zijt de komende 55 minuten in deze Ridder Matinee. Mijn naam is Caroline Veerman. En we gaan naar een plaat draaien van Clouseau. Met de broertjes Wouters natuurlijk, hè. Koen en Chris zaten daarin. Bob Savenberg en de vierde naam ben ik even kwijt. Maar dat maakt niet uit. Maar daar gaat ze. Nee, ik ga nog niet. Ik blijf nog even.

Ben van Michael Jackson. Facet, vrijwillig steunpunt, start opnieuw met een serie vrijdagvlogs waarin vrijwilligers uit Ridderkerk centraal staan. In het internationaal jaar van de vrijwilliger wordt aandacht gevraagd voor de betekenis van vrijwilligerswerk. Vanaf morgen verschijnen 8 verhalen van vrijwilligers, onder meer uit de cultuur, zorg, welzijn, recreatie en sportsector. Meer informatie kunt u vinden op www.vrijwilligerswerk.nl. www.vrijwilligerswerk.nl. We gaan naar Robbie Robertson en Somewhere Down the Crazy River.

0: Het weerbericht.
1: Het weerbericht. Nou, het was de afgelopen dagen wat minder weer natuurlijk. Maar ja, de komende dagen gaat het ook een beetje zo doorzetten. Een beetje wisselend bewolkt. Maar over de lange termijn wordt het volgende week, halverwege volgende week, beter weer. Dus het is even een dipje, maar dan komt er weer goed weer aan. Mooi om te weten. Dan gaan we naar Joe Jackson. Wie zingt erover? Nou, hij is really going out with him.

Laat me los. Nou, jonge mantelzorgers laten niet los. Het is deze week de week van de jonge mantelzorger. Tot en met zondag wordt aandacht gevraagd voor kinderen en jongeren die thuis zorgen voor een familielid met een ziekte, een beperking of psychische aandoening of verslaving. Veel jonge mantelzorgers helpen dagelijks mee in het gezin, maken zich zorgen om hun naasten en missen daardoor steeds tijd voor zichzelf. Om hen een steuntje in de rug te geven, ontvangen geregistreerde jonge mantelzorgers een filmbox als ontspanningscadeau. Jonge mantelzorgers die vragen hebben of willen registreren, kunnen eventjes contact opnemen met facetmantelzorg.nl. www.facetmantelzorg.nl. Daarin kunt u alle informatie vinden. Nou, de volgende plaat gaan we naar de dubbele. Maar eerst heb ik Step by Step van New Kids on the

0: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar.
1: Deze week is dat Paul Simon. Natuurlijk bekend geworden als duo met Art Garfunkel. Simon en Garfunkel hadden heel veel hits. In de jaren 70 vooral. En toch in die solo verder. Ik vind het altijd wel mooi. Artiesten, zeg maar, goed, mooie liedjes maken. Ik heb eerst Late in the Evening natuurlijk uit 1980. En daarna zijn grootste hit, eigenlijk het bekendste nummer. You Can Call Me Al. Hier is Paul Simon met Late in the Evening. MUZIEK

De Dubbelaar. Paul Simon met als tweede plaats You Can Call Me Al. Op zaterdag 20 juni staat het winkelcentrum Vlietplein in het teken van American Day. De winkeliersvereniging houdt die dag een evenement met een Amerikaanse sfeer, waarbij bezoekers kunnen genieten van live muziek, oldtimers, Harley-Davidson motoren, demonstraties en activiteiten. Het plein wordt gevuld met klassieke auto's, motoren, rock'n'roll muziek en diverse eet- en drinkgelegenheden. De rock'n'roll band Eight Ball Poppers verzorgt tussen 2 en 6 live muziek. Daarnaast geeft Tom Carving demonstratie waar hij bij met een kettingzaag hout diverse oldtimer auto's en Harley-Davidson bewonderen. Hij maakt daar natuurlijk houtsculpturen van. Voor kinderen zijn er diverse activiteiten, waaronder een rodeo-stier en een cornhole. Bezoekers kunnen daar eens terecht voor diverse hapjes en drankjes. Gezelligheid op het Vlietplein 20 juni tussen 11 en 7. We gaan naar Roxette met It Must Have Been Love.

We zijn aanbeland bij de spreuk van de dag. Summer body, de zon in mijn ogen, de wind in mijn haar, vier handen op mijn buik. Summer body, de zon in mijn ogen, de wind in mijn haar, vier handen op mijn buik. We gaan naar Jealous Sky van Roxy Music.

vanavond ontvangt hier zo in deze studio Nico van Bravenboer, weer muzikale gasten. En dat is Blue Mission, is een dampende bluesband die gegarandeerd elke kroeg of feest op zijn kop zet. De band bestaat uit Aad Plugge, Wim van der Rijn, Edgar de Grijs, Dick Molman en Hans Andriessen. Het begint om 19:30 vanavond. U bent gewoon hartje welkom. Gratis toegang. En onze studio is aan de Jonkheer de Safilomanstraat 1. Hier zo in Ridderkerk. Vanavond met Blue Mission. Bij Nico Bravenboer in onze eigen studio van RTV Ridderkerk.

Het is voorbij, deze aflevering Ridder Matinee. Ik ga je bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Alle informatie kunt u terugvinden op onze website rtvridderkerk.nl. rtvridderkerk.nl met daarvoor natuurlijk www. En nou, tot de volgende keer. Dan ben ik weer met Ridder Matinee. En dat is volgende week. En nou, we gaan eruit met een plaatje van Paul de Leeuw en André Hazes met Droomland. Dit nummer wordt heel vaak in verpleeghuizen wordt dat gespeeld. En nou, we gaan een beetje verder dromen met Droomland van Paul de Leeuw en André Hazes. Tot de volgende keer. Tot ziens. Dag, dag.

0: 8.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In onze regio rijdt het op één weg langzaam. De A20 richting Gouda. Tussen Terbrechtseplein en Moordrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: weerbericht.
1: Op deze donderdag krijgen we een wisselend weerbeeld voorgeschoteld. Soms schijnt het zonnetje, dan weer schuift de bewolking voor de zon en kunnen er in de loop van de ochtend en ook vanmiddag geregeld enkele buien vallen. De wind is merkbaar aanwezig en waait matig tot vrij krachtig uit een zuidwestelijke richting. De temperatuur blijft vanmiddag steken bij ongeveer 18 graden. Ook vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en blijft de kans op enkele buien bestaan. Bij een matig aanwezige wind daalt de temperatuur in de nachtelijke uren naar ongeveer 13 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. In de Nieuwe Maas bij de Boompjes in Rotterdam is het lichaam gevonden van een Brit. De 21-jarige man werd vermist na een avondje stappen. Volgens de politie is hij het slachtoffer van een ongeluk en niet van een misdrijf. Hij zou deze week terugvliegen naar Manchester, maar hij zat niet in het vliegtuig en toen sloeg zijn familie alarm. De politie heeft deze week bij controles op en bij het strand van Rotterdam-Nessenlande meerdere wapens in beslag genomen. Dat heeft burgemeester Carola Schouten bekendgemaakt. Het gebied is vanwege de gevechten en de steekpartijen van vorige week aangewezen tot veiligheidsrisicogebied. Dan mag er onder meer worden gefouilleerd. De maatregelen rondom het strand bij Nessenlande gelden tot en met volgende week donderdag, maar ze kunnen nog worden verlengd als dat nodig is. Bij de Milieudienst Rijnmond zijn tientallen klachten binnengekomen over een fluittoon in het centrum van Rotterdam. Volgens de Milieudienst wordt de fluittoon mogelijk veroorzaakt door de harde wind langs de touwen en kabels die aan de Euromast hangen vanwege onderhoudswerkzaamheden. 2 weken geleden waren de geluiden ook al eens te horen. Op de Westzeedijk in Rotterdam is eerder vanmiddag een fietser aangereden door een tram. De fietser raakte gewond en de fiets lag zwaar beschadigd onder de tram. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van het Lordkwartier tussen de haltes Oost-Kousdijk en Pieter de Hoogweg. De traumahelikopter werd ingezet om snel medische hulp ter plaatse te hebben. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. In het recreatiegebied tussen Schiedam en Delft is een dode gevonden. Het gaat om een vrouw die in het water lag aan de Mandjeskade. Dat is in het recreatiegebied Tandhof Oost. Hoe zij daar terecht is gekomen, is nog niet bekend. En ook is nog niet bekend om wie het gaat. En dan krijg je het weer. Veel bewolking en buien, mogelijk met onweer. Er staat veel wind. Aan zee mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. En het is zo'n 18 graden vanmiddag. Morgen in de ochtend nog buien. Morgenmiddag droog, periode met zon en minder wind. En het wordt ook morgen, net als vandaag, zo'n 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A16 van Breda naar Rotterdam. De hoogte van de Van Brienoordbrug heb je 5 minuten vertraging door een auto met pech. De andere kant op, dus de A16 richting Breda voor knooppunt Ridderkerk, 10 minuten extra. En ook op de A20 naar Gouda heb je 10 minuten vertraging bij Moordrecht. Dan de A20 naar Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel, 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Zaterdag 20 juni is weer de Ridderkerkse Veteranendag op het Koningsplein. Voor kinderen en gezinnen is er de hele middag van alles te doen. Maak een ritje in echte legervoertuigen van Tris, klim op de klimwand en meer. Of maak gewoon een praatje met de Ridderkerkse Veteranen. Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. Hallo.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in Tweede Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. 2 jongens uit Zaandam en Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de 2 ruim 135.000 euro betalen. Ze krijgen ook verplichte begeleiding. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen, zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14 die vorig jaar van school moest niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen haar moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich onveilig. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Ook morgen regen, maar vaker zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je een kwartier vertraging op de A4 naar Rotterdam voor de keteltunnel. En dat geldt ook voor de A4 stukje verderop richting Rotterdam voor het knooppunt Benelux. A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden doe je er 1/2 uur langer over. En de A20 naar Gouda voor Moordrecht 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
4: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
3: Autotaalglas laat je niet barsten.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180-431-777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180-432-350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap

0: Weerbericht.
1: Op deze donderdag krijgen we een wisselend weerbeeld voorgeschoteld. Soms schijnt het zonnetje, dan weer schuift de bewolking voor de zon en kunnen er in de loop van de ochtend en ook vanmiddag geregeld enkele buien vallen. De wind is merkbaar aanwezig en waait matig tot vrij krachtig uit een zuidwestelijke richting. De temperatuur blijft vanmiddag steken bij ongeveer 18 graden. Ook vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en blijft de kans op enkele buien bestaan. Bij een matig aanwezige wind daalt de temperatuur in de nachtelijke uren naar ongeveer 13 graden.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De fluittoon die in het centrum van Rotterdam werd gehoord kwam van de Euromast. De toon werd veroorzaakt door de harde wind langs de touwen en de kabels die nu aan de Euromast hangen in verband met de onderhoudswerkzaamheden. Nadat de aannemer die kabels en touwen minder strak had gezet, is volgens de Milieudienst Rijnmond de fluittoon gestopt. In de Nieuwe Maas bij de Boompjes in Rotterdam is het lichaam gevonden van een Brit. De 21-jarige man werd vermist na een avondje stappen. Volgens de politie is hij het slachtoffer van een ongeluk en niet van een misdrijf. Hij zou deze week terugvliegen naar Manchester, maar hij zat niet in het vliegtuig. En toen sloeg zijn familie alarm. De politie heeft deze week bij controles op en bij het strand van Rotterdam-Nessenlanden meerdere wapens in beslag genomen. Dat heeft burgemeester Carola Schouten bekendgemaakt. Het gebied is vanwege de gevechten en de steekpartijen van vorige week aangewezen tot veiligheidsrisicogebied. Dan mag er onder andere worden gefouilleerd. De maatregelen rondom het strand bij Nessenlanden gelden tot en met volgende week donderdag, maar ze kunnen nog worden verlengd als dat nodig is. Esther Ouwehand stopt als boegbeeld van de Partij voor de Dieren. Ze stopt als partijleider en ook als fractievoorzitter. Maar ze blijft wel in de Tweede Kamer. En de nieuwe partijleider en fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren is Christine Teunissen. En dan het weer. Het is bewolkt, er vallen buien, mogelijk met onweer. Er staat ook veel wind. Aan zee mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. En het is nu zo'n 18 graden. Morgen in de ochtend nog buien, morgenmiddag droog, periode met zon en minder wind. En het wordt morgen, net als vandaag, zo'n 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor de keteltunnel heb je een kwartier vertraging. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienoordbrug 4 kilometer en 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Tijdens de buitenspeeldag op woensdag 10 juni verandert Ridderkerk in één grote speelplek voor kinderen. In verschillende wijken worden leuke activiteiten georganiseerd waar kinderen lekker kunnen bewegen, spelen en samen plezier maken. Zoek je een gezellige middag in de buitenlucht? Kom dan bij de buitenspeeldag en doe mee. De werkgroep Genealogie Historisch Archief van het Museum Ridderkerk Oudheidkamer is druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe editie van de familiedag Vlasblom. Inwoners die materiaal willen aanleveren kunnen dit sturen aan de Oudheidkamer. De familiedag Vlasblom vindt plaats in november.
2: Hallo.

0: deze hel.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van €135.000 betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna er brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vliegen. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog. Landinwaarts vallen buien en met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je 20 minuten vertraging op de A4 naar Amsterdam tussen het Ketelplein en het Prins Klausplein. Diezelfde A4, maar dan richting Rotterdam. Voor de Keteltunnel 25 minuten extra reistijd. A12 richting Den Haag. Tussen Driebergen en Harmelen een 30 minuten vertraging. En op de A20 naar Hoek van Holland voor het Ketelplein doe je er 10 minuten langer over vanaf Krooswijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Op woensdag 18 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Weet u al waarop u gaat stemmen? Laat u inspireren door het Ridderkerks TV-debat. Dat wordt georganiseerd door RTV Ridderkerk, De Combinatie en Gemeente Ridderkerk. Kom langs in Theater Het Plein of kijk naar RTV Ridderkerk op dinsdag 10 maart vanaf 8 uur 's avonds.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
5: De Sandwich Express met Aad Hoogendijk.

op de lokale radio. De Zandvoort Express is weer een uur lang. We hebben gezellige muziek voor je in de aanbieding. We kijken een beetje naar de bijzonderheden in het nieuws. En bovenal gaan we eten, want we hebben honger. De Zandvoort Express. Als je zit te eten of strakjes gaat eten, dan wensen we een bijzonder eetsmakelijk. Dit is de Zandvoort Express op Radio Ridderkerk. Een uur lang. Een dolle boel en een grote puinhoop af en toe ook. En dat mag allemaal. Dit is een Summer Song. Hij komt terug.

0: Nederlands is, hè? Hoor je de drie verschillen? Al die dingen die gebeuren in de Sensus Express. Dit was Belle Perez. Hij heet het Contigo.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Kijk even voor op onze eigen website rtvridekerk.nl, waarop we lezen dat vanaf aanstaande vrijdag er 8 verhalen van vrijwilligers uit onder andere cultuur, zorg, welzijn en sport gaan komen in de vorm van een vrijdagvlog. De vrijwilligers staan daarin centraal. Het is het internationaal jaar van de vrijwilliger en dus is er aandacht voor de betekenis van vrijwilligers. Wil je er nou meer van weten of we het allemaal zien? Lees het dan eventjes terug in de app van de RTV Ridderkerk. Dan ben je weer volledig op de hoogte. Je weet maar nooit wat er nog meer op je afkomt. I'm up to something now.

0: Adrama Pink met Lily Allen, dat is altijd wel wat. En daar waren ze dan met True Love. En dan gaat opeens de stekker eruit. Dus dan zeggen wij...
1: Is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Ja, er is zeker wat gebeurd vandaag. Leuk dat je er naar vraagt. Vandaag, deze 4e juni in het jaar 1783... wordt de eerste openbare demonstratie van de hete luchtballon gegeven. Hij vloog nog niet zo heel ver, maar het was bijzonder om te zien. Vandaag in het jaar 1917 werd de eerste Pulitzerprijs uitgereikt... door de School of Journalism Columbia University. Dat was in New York. Toen gebeurden daar nog mooiere dingen. Verder is het vandaag de Nationale Opa en Oma Dag. In Nederland in ieder geval. En in Nederland, dat kan haast geen toeval zijn... is het ook Nationale Overblijfdag. En tot slot nog de Internationale Dag van de Onschuldige Kinderen. Met andere woorden, 4 juni biedt ons veel bijzonder.

0: Hij brengt de zomer tijdens de regen bij je in de luidsprekers. Hij geeft toe. Maak je toch weer een beetje vrolijker zo. Deze nadagen van het vervelende weer. Maar het hoort erbij allemaal. Toch?
1: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Daar kunnen we het even echt over hebben. Nat, hè? Jongen. Ja, maar ja, het was ook zo droog en zo heet. Er moest ook weer wat mee gaan gebeuren. En het is dan meteorologische zomer. Maar nog niet officieel, beste mensen. We moeten nog 2 weekjes voor wachten. Dus wat klagen we eigenlijk? Vandaag gaat het wel. Het gaat langzaam een beetje verbeteren. Maar niet te veel. Ik bedoel, van de zon moet je niet te veel hebben. Van de regen kan dat best nog eens een keertje wel zo zijn. En het is frisjes. Graadje of 17, misschien 18 als we geluk hebben. En nou ja, daar hoopten we allemaal wat meer op. Het kan nog erger. Een harde wind die erbij komt. De komende dagen blijft het wisselvallig. Vooral morgen is het nou niet echt dat je zegt van joepie. En daarna komt vanaf het weekend een lichte verbetering. Temperatuur gaat weer een graadje omhoog. Gaat er weer een klein beetje op lijken. En dat lijkt dan ook zo verder te gaan met de verbeteringen in het weer. Maar de eerste dagen zeker nog niet 100% droog. Jammer voor de wandel, vierdaagse dit.

0: Het is een uurtje voor ingeruimen in de Sandwich Express. What a Four Beliefs was dit.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Eens eventjes kijken bij de collega's van de Combinatie Ridderkerk. Die schrijven over aanstaande zaterdag. Als er in Ridderkerk en Bonnes acties worden gehouden voor de lokale voedselbanken. Dat gaat gebeuren bij de Levensbronnen Ridderkerk Centrum en in Bonnes. Kunnen dan ook terecht bij de kerk aan de Maas. Er wordt van alles en nog wat verzameld. Groente en blik. Groente in fruit en blik. Je krijgt er schoonmaakmiddelen, siroop en dat soort van houdbare zaken. Maar ook bijvoorbeeld wasmiddelen enzovoort enzovoort. Al die producten kunnen ingeleverd worden voor de voedselbank Ridderkerk. Nou, wil je daar een bijdrage aan doen, dan ben je van harte welkom bij een van de twee kerken. En het bericht nalezen met de juiste tijden en locaties, dat kan bij de collega's van de Combinatie Ridderkerk. Mooie actie. Het is nog lang geen kerst voordat we weer de grote jaarlijkse actie gaan krijgen.

deze platen. Draait er weer een paar jaar mee en blijft gezellig op de radio. Uptown Funk van Mark Ronson en Bruno Mars. Eventjes zo'n blik naar buiten werpend. Denk je, ja. Het is allemaal een beetje van de kiele, maar toch, het kan zomaar je verjaardag zijn deze 4e juni. Zeggen we van harte gefeliciteerd en maak een waanzinnig mooie dag van die verjaardag. Je bent in gezelschap van onder andere Felix Rottenberg uit de politiek. Die is vandaag 69 jaar geworden. Ook 69 jaar geworden Peter Houtman uit de voetbalwereld. En een held die vandaag jarig is, Mick Doohan. Wereldkampioen motorracen en nog veel meer. Hij is vandaag alweer 61 jaar geworden. De felicitatie ook voor Reggie Blinken. Die is vandaag 57 jaar geworden. En Angela Jolie is vandaag jarig. Zij is 51 jaar geworden. Verder is vandaag ook de verjaardag van Carina Smulders. Zij is actrice en is 46 jaar geworden. En tot slot, Alan Clark is vandaag jarig. Hij is vandaag 47 jaar geworden. Met de hartelijke felicitaties kunnen we bij de volgende plaats zeggen: deze is voor jou.

alsjeblieft. Vergeet niet voor jezelf te zorgen. Een beetje rust, daar zijn we allemaal bij gebaat. En alsjeblieft, laat het ons weten als we jou kunnen helpen als het ergens niet meer gaat. Alsjeblieft, ik geef je mijn handen, mijn compassie. Ik beloof, ik zal je steunen waar ik kan.

hard op weg om de Bob Dylan van onze tijd te gaan worden. Bruce Springsteen was dat met de protestsong van dit jaar. Streets of Minneapolis. Het verhaal over de mannen van Ice. En alle rennen die eruit voortkwamen en al dat gedoe. Het zal ons toch al op de netvliezen gebrand staan, denk ik zo. Zo tegen het eind van het programma kijken we altijd even naar de top 40 van vandaag. Maar dan in het verleden. Komen we uit in het jaar 1996. Vandaag in het jaar 1996 een stuk of 7 nieuwe binnenkomers. Onderaan op 39 Nobody Knows van de Tony Witch Project. Op 36 nieuw El Bandino van Frank Gallen. En op 33 is nieuw binnengekomen Heaven van U96. Op 31 It's Gonna Be Alright van Deep Zone. En met Superstip binnengekomen op 12 helemaal de Big Streets Boys en Get Down. Plaat die wij gaan draaien, die komt nog veel hoger binnen. Ook met een Superstip op nummer 9. Dat in een tijd dat je zeide van ze maken geen muziek meer. Oké, het is wel een enorme bak herrie. Maar hij komt toch al heel hoog binnen en we draaien hem met heel veel genoegen in dit programma. Dit is Metallica, nieuw in de top 40 van vandaag in het jaar 1996. En Until...

navolging van de Sandwich Express een ontbijt-express te maken op de radio. En dan dit te draaien, s'morgens vroeg. Dat is toch lekker wakker worden met de mannen van Metallica op de radio, dan nog altijd. Until It Sleeps was dit nieuw in de top 40 van vandaag. In het jaar 1996 met een wijziging of wat in de top 3. Gezakt van 1 naar 2, Drill Instructor van Captain Jack. En van 2 naar 1 met Stip Macarena van Los Del Rio. Er is ook een nieuwe nummer 3 in die top 40. En die gaan we strakjes draaien. Goodbye. Eerst even afscheid van elkaar nemen. Bedankt voor je gezellige aanwezigheid. Het was een dolleboel. Als je gaat eten, val zitten eten. Een bijzonder eetsmakelijk gewenst. En als het er al in zit, dat het zakken mag. Morgen wordt het schip dat de Sandwich Express heet op koers gehouden door Ronald. En die stuurt ons heel voorzichtig, maar zeker het langzaam, maar zeker weer iets opknappende weekend in. En hopelijk ben je er dan ook weer bij. Vandaag kun je ook gewoon bij ons blijven. We hebben nog veel Radio Ridderkerk op deze donderdag. Dus geen enkele reden om het toestel om te draaien of wat voor zaken dan ook. En nummer 3, die is gestegen van 4 in die top 40 waar we het al over hadden. Dat betekent dat hij een stip heeft gekregen. Het is een plaat van Mark Morrison, Return of the Mac. We gaan hem draaien tot aan het nieuws. Nog een prettige voortzetting van deze donderdag. En graag tot de volgende. Oh.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wilde eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar het vermiste meisje in Frankrijk. Het is nog niet duidelijk of het om de 11-jarige Liana gaat. Naar het meisje werd al bijna een week gezocht. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij een man in de auto stapte. Die man zit al enkele dagen vast. De KNRM rukt onnodig vaak uit voor kwijtgeraakte spullen. Volgens de reddingsmaatschappij is ruim de helft van de 200 uitrukken voor vermiste surfers per jaar voor niets. Er wordt dan gedacht dat er iemand in zee ligt, maar het blijkt alleen te gaan om zeilen, boards of andere kwijtgeraakte surfspullen. De surfers zelf blijken dan al lang op het strand of zelfs thuis te zijn. Om onnodige uitrukken te voorkomen lanceert de KNRM een campagne waarin surfers wordt opgeroepen om hun telefoonnummer op hun spullen te zetten. Zo kan meteen contact worden gezocht met de gebruiker. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet. Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan. Het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, landinwaarts buien. En met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam voor Leidschendam 10 minuten vertraging. En de andere kant op tussen Zoeterwoude en Den Haag-Zuid 20 minuten extra. De A12 richting Den Haag. Tussen Bunnik en Woerden een half uur extra reistijd. En op de A44 naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op woensdag 18 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Weet u al waarop u gaat stemmen? Laat u inspireren door het Ridderkerks TV-debat. Dat wordt georganiseerd door RTV Ridderkerk, De Combinatie en gemeente Ridderkerk. Kom langs in Theater Het Plein of kijk naar RTV Ridderkerk op dinsdag 10 maart vanaf 8 uur 's avonds.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio Ridderkerk.
4: Jouw radio.
5: In de maanden juni en september is er geen top 15. In plaats daarvan kunt u luisteren naar non-stop muziek.

0: Bij ons hoor je ook de lekkerste non-stop muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Music non-stop.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
2: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen, waaronder ook meermaals voor verkrachting.
1: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
0: Esther's Middle of the Rook. Een programma met swingende, romantische en tijdloze muziek waarvan je gegarandeerd in een vrolijke moed raakt. Luister, zing of dans mee iedere maandagochtend van 11 tot 12 op RTV Ridderkerk. Presentatie Esther Rook.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na één dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
2: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
1: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog, vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080-431-777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
5: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
4: Een wat?
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
10: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
11: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Arjen Meijer heeft geld. En dat heb ik niet.
2: Ik speel hier voor niks.
1: Ja, je krijgt bij mij echt lik op zak, hoor. Welke bluesklassieker zouden jullie nooit meer willen spelen en waarom? Poeh.
3: Dat is de eerste.
1: Iedereen speelt bluesklassiekers wel, jullie waarschijnlijk ook, maar ja. Misschien is er wel eentje bij en zeggen, ja, dat heb ik volop wel gezien. Ik ken er wel, maar ik kan niet op de naam komen.
3: Nou, je zou zeggen House of the Rising Sun, want dat hoorde ik zo'n beetje toen ik 6-7 was. En dat heeft me mijn hele leven achtervolgd. En laatst moesten we het ergens gedwongen spelen. Toen was het eigenlijk wel weer leuk. Ja, ja. Maar dat nummer heb ik zo verschrikkelijk veel gehoord. Dat je op een gegeven moment ben je daar klaar mee. Maar het is een hartstikke mooi nummer.
1: Heb jij zo'n bepaald nummer?
4: Nee, ik vind alle nummers nog steeds even goed. En ik heb geen nummer waar ik de pest aan heb. Echt niet. Nee, ik zou het niet weten.
1: Hou je van drank?
4: Drank?
1: Ja.
4: Melk drink ik graag.
1: Melk. Als bluesmissie nou een drankje was, wat voor drankje zou het dan zijn? Melk?
4: Nee, als bluesmissie een drank was, zou ik zeggen, ja, misschien een bakootje. Bakkerikoletje.
1: Ja, lijkt me ook wel. Als jullie naar je plaatsen toe gaan, ja. Dan hebben we lang genoeg gekletst. Okay. 10 minuten, hè? Aardig hoor. Ik zou zeggen, geef ze een hartelijk applaus. Bluesmissie.

Oké, beste mensen. En na dat luchtige interview nu wat zwaardere kost. We gaan beginnen met Kors Gutsal.

Dankjewel. Thrill is gone. Even stemmen.

know I'm free, free women.

Dankjewel. Zo, kop is eraf. Nou, nummer over de telefooncel. Phoneboot.

Dankjewel. Hebben jullie het een beetje naar je zin? Gelukkig, wij ook. Hebben jullie het ook zo koud? Nee?

Dankjewel. Ja, eigen nummer. Eigen nummer. Blues Train.

En een bas solo. Nummer over de zoete bloem. Sweet flower. Oh ja, die doen we niet ook. I'm a king. Oh fuck. Ook weer een eigen nummer. Het kan niet op, mensen. I'm a king for you.

0: Hey, hoe vinden jullie dat eigen nummertje? Nou, die zoete bloem.
1: Sweet as a flower.
0: Andere gitaar? Gitaarwissel? Nee, hè?
2: Nee.
0: Blijf gewoon spelen. Komt-ie.

Dankjewel.

your name. She caught my eye in that long

0: flame.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man, 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
3: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaan van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G. met zijn wegenwagenbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
2: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Jana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de 2e ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrzejeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek.

donderdag 4 juni 2026, 9 uur geweest, tijd voor de B-kant. Ik ben nog steeds Bob ten Breeje. En we gaan beginnen met een oud lied in een nieuw jasje. De band Accept. Ja, ze bestaan al langer dan 1976, maar vanaf dat jaar kwam Wolf Hofman erbij. En dat wordt gevierd met een dubbel album met allemaal re-recordings. Teutonic Titans 1976-2026. En dat komt op 4 september uit. In 1982 stond er op het album Restless and Wild het lied Fast as a Shark. En dat wordt nu opnieuw gedaan door Wolf samen met Accept-zanger Mark Tornillo. En nog wat gasten erbij, en niet de minste. Phil Anselmo, Kirk Hammett, Mickey D en Billy Sheehan.

Ja, Desfavara is helemaal buiten adem. Het ging nog iets langer door. Ik denk, dat schuif ik maar weg. Met zijn Devil Driver was dit het lied Dead in the Water van het album Strike and Kill, het 11e studioalbum van deze band. En dat komt op 10 juli uit. We gaan verder met de fantastische band Xandria, met de prachtige Ambre Fourvaïs als zangeres. Er is ook een nieuwe single, Colors, en dat verschijnt op het album Eclipse, wat op 7 augustus gaat uitkomen.

Een Finse band die zich heeft vernoemd naar de vrouw van Loki, Sigyn. En deze band heeft een nieuw platendeeltje gesloten. En dat wordt gevierd met een aantal singeltjes. En dit is de nieuwste daarvan. Het zal wel heel eng zijn. The Crawlers. Wat er ook heel eng is, dat is het volgende. Dat is van een prachtige Italiaanse zangeres, Stefania Sistu. En zij heeft een liedje, Surbile. En wat is dat dan? Nou, dan zoek je dat op. En dat is het een of andere vampierheks in de Sardijnse folklore. Dus ga er maar eens goed voor zitten, als je het kan verstaan.

metalcore uit Spanje van de band Astray Valley. En dit was hun nieuwe single Bulletproof. Ze zullen wel bezig zijn met een album, maar voorlopig is het alleen nog maar een lading singeltjes. We gaan een Finse band weer draaien. En dan progressive metal, om het zomaar te noemen. Dat wat aparte klanken natuurlijk. Een beetje jazz timings en dat soort zaken. De band Oldland. Op 21 augustus zal hun nieuwe album uitkomen. Unilluminate to Illuminate. Ja, verzin dat maar eens. En er zijn al twee eerdere singles van verschenen. Eternal Erode en Freefall. En deze nieuwe heet Soar.

Zornheim is een Zweedse band die graag over gestichten zingt. Allemaal spannende verhalen. Hun nieuwe album Descending Into Madness verschijnt op 2 oktober. En dit was de nieuwe single Deus Rex. Xeria uit Spanje, ja, ze zingen ook in Spaans, maakt lekkere symfonische metal. En er zal wel ook weer een nieuw album worden gemaakt. Ik weet nog geen titel of datum of zo. Maar de single die nu uit is, heet Arena Entre Los Dedos.

Zo'n 2 jaar geleden bracht de Belgische band Painted Scars hun EP Kintsugi uit. Dat is dat Japanse maken van spullen met gouden verf en zo. Dat je mooie barsten ziet. Maar ja, ze zijn nu bezig om een nieuw album op te gaan nemen. En daarvan was dit alvast een voorproefje. De nieuwe single Higher. We gaan weer even terug naar Spanje. Alhoewel, ze zijn opgericht in Argentinië.

Nou, de Zweedse band SORM is heel erg blij. Dat hoorde je al in het liedje. We're coming to Sweden rock to raise hell. Dit lied heet Raise Hell en dat hebben ze speciaal uitgebracht omdat ze voor het eerst op het fantastische Sweden Rock Festival in juni mogen gaan optreden. Ik heb nog één lied voor je en dat is van de Amerikaanse Talia Holt uit Colorado. Haar album When the Skies Fall zal op 28 augustus uitkomen. En het lied wat er morgen van verschijnt is een lied over het proberen om aan iemands onmogelijke verwachtingen te voldoen. En het heet All You Want. Dus ja, mooi. Symfonische metal. Tot zover de B-kant. Tot een volgende keer. Dag.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien, het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180-431-777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180-432-350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op?

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: U kunt nu luisteren naar de Story of Classic. Een story of uit de archieven van Radio Ridderkerk. De Story of, een muzikaal verhaal van een artiest of groep met Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Oever.
2: Met dit keer de Story of Jay and Americans. En we beginnen met de eerste single in het jaar 1961, Tonight.

0: De eerste single voor Jay and Americans in het jaar 1961, Tonight. In de hitparade was het gelijk al een klein succesje. Een 120ste plaats in de Amerikaanse top 200. Ja, van harte welkom in het programma The Story Of. Iedere week kijken we terug op een artiest uit de jaren 50, 60, 70 en begin jaren 80. Ja, en dit keer zitten we duidelijk in de jaren 60. Want Jay and Americans had vooral zijn succes in de jaren 60. En ik ga even mijn linkerbuurman even het woord geven om een beetje het begin van deze groep te laten vertellen. De geschiedenis van deze Jay and Americans.
1: Ja, nou, wat betreft de geschiedenis, de oudste geschiedenis moet ik eerlijk zeggen, die heb ik niet kunnen achterhalen. Maar als we praten over deze band, dan praten we eigenlijk over een band die 4 top 10 hits heeft gehad en 8 jaar lang een plaats in de Amerikaanse top 100. Nou, dan heb je heel kort en bondig iets over de band gezegd. Iets te kort, denk ik. De band start eigenlijk met Brooklyn in New York geboren Jay Traynor. Een man die helemaal weg was van die Close Harmony groepen. En daar wilde hij eigenlijk best een hele hoop tijd in spenderen. Dat vond hij leuk. En als dan in de jaren, in 1960, de manager van de Mystics, een bandje uit die tijd, Jim Gribble, een auditie doet omdat ze op zoek zijn naar een nieuwe leadzanger, dan pakt Jay zijn kans. Hij kent het repertoire van die Mystics op zijn duimpje. En dat hielp natuurlijk wel om een beslissing te nemen. De eerste plaatopname die hij dan samen doet met de Mystics, dat is The White Cliffs of Dover. Dan heb je een beetje te pakken wat voor muziek er toen gemaakt werd. Was niet heel erg spannend natuurlijk. Een nummer wat, ja, een uitgekoude nummer kan ik me eigenlijk niet verzinnen. Maar in Engeland deed het in die tijd waarschijnlijk nog wel met de oorlog in het achterhoofd. Nou, eigenlijk is de inbreng van die Jay Traynor alleen vocaal. Een beetje een hoog stemmetje tussendoor. Want een andere zanger die neemt de leadpartij voor zijn rekening. Maar goed, het is wel eigenlijk een beetje de start van Jay and the Americans. En daarover gaan we zo meteen nog wel iets meer vertellen. Hoe die aanloop dan precies verliep. Want daar is nog wel iets meer over te zeggen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst naar een volgend nummer luisteren. Waar we misschien ook nog wel iets over kunnen gaan vertellen zometeen. Laten we eerst maar de muziek laten spreken. She Cried.

Ja, en met She Cried is er dan een vijfde plaats in de USA. Dat kunnen we ons nauwelijks meer voorstellen als je dit toch hoort, zou ik me bedenken. Maar goed, voor Jay was het toch, en de Americans, was dit een, zeker een behoorlijke hit te noemen, vijfde plaats. Maar goed, we zijn nog even met die voorgeschiedenis bezig. En die Jay die is dus nog even bezig met de Mystics. Dat loopt niet echt lekker. Dan ontmoet hij een backing group, de Harbor Lights. In New York. En dan vindt hij dat ook wel aardig. Hij stapt uit de Mystics. Dat komt toen allemaal vrij makkelijk. Via een bevriende producer die ze kennen, Terry Phillips, komen ze bij Leiber en Stoller binnen. En dat zijn namen, ja, die hebben in Amerika wel wat in de melk te brokkelen gehad. En nog eigenlijk. Die hebben zoveel mooie liedjes geschreven. En hier wordt dan in de studio met een zanger Sandy Dean een demoversie uitgebracht. Een Wisdom of a Fool. Overigens in 56 al een hitje voor de Five Keys. Nooit van gehoord, maar ja, het heb ik ook maar van papier. En ja, binnen een maand moet er een naam komen. En heten ze dus The Americans. En hadden ze een platencontract bij United Artists. Maar die Leiber en Stoller die hadden zoiets van, ja, die productie die houden we lekker in eigen handen. En dan gaan we wel meemaken hoe dat is. En dan starten ze inderdaad met de opname van Tonight. En dan zitten we weer op het lijstje van de muziek die we al hebben laten horen. Want dat was het nummer waarmee wij openden. En dat Tonight, dat kwam dan uit de Bernstein musical West Side Story. En dat nummer, dat klinkt Jay Traynor echt helemaal nieuw in zijn oren. Dus dan zingt hij het op een manier zoals hij het aanvoelt. En dat is heel anders dan in de musical overigens. Leiber en Stoller vonden het prima. En ja, dan is het eerste single van The Americans. En omdat die leadstem van Jay, ja, die leek toch een beetje het handelsmerk te worden. En toen is er besloten om dat eigenlijk maar ervoor te plakken. Dus het werd al vrij snel Jay en The Americans. Dat voor wat betreft het begin van de band. En dan gaan we nu vlug terug naar de muziek. We stappen alweer een jaartje door. We zitten dan in 1963. Een nummer wat iets minder de hitlijsten raakt, maar met een 25e plaats in de USA toch ook weer niet beroerd natuurlijk, want dan verkoop je nog wel wat nummertjes. Laten we maar eens even gaan luisteren of dat terecht is. Only in America.

0: Only in America van de Jay and the Americans uit 1963. Het origineel is van de Drifters. Maar door de spanning al in de jaren 60 tussen blank en zwart, zei de baas, de platenbaas van Atlantic, nou, we brengen het uit door Jay and the Americans. Maar die hadden wel daar een aangepaste tekst. Wat die tekst precies is, weet ik niet. Maar het was wel aangepast voor die tijd.
1: Oké, ja, we gaan nu naar een volgende nummer op de playlist in 1964. En dan komen we Come a Little Bit Closer komen we tegen. Come a Little Bit Closer was ook in Nederland de eerste hit voor deze Jay and Americans. Want daar begint de geschiedenis voor deze band in Nederland. Ja, het sluit ook naadloos aan bij de top 40 die op 2 januari 1965 begon. Come a Little Bit Closer stond toen gelijk al in die top 40. En bereikte in 1965 de 13e plaats. In de USA is het een nummer 3 hit. En in Canada zelfs een nummer 1 hit. En ja, ik denk dat een van de meest bekende nummers van Jay and the Americans is Come a Little Bit Closer.
0: Ik kan erbij zeggen, in 1980 is het nummer opnieuw in Nederland uitgebracht.
1: Ja, en dan is het slechts tip, hè?
0: Tip, maar dan werd het een hit in België.
1: Ja.
0: Toen kwam de 14e plaats. Dus
1: ja, het is heel bijzonder.
0: 24, of wat is het, 26 jaar tussen.
1: Ja.

0: Ja, en van het Engels kan het zomaar in het Spaans verder gaan. Dat is toch wel een bijzonderheid. Maar het klonk ook in het Spaans best als een leuk nummer. En ja, gezien de stand op de ranglijst vonden heel veel mensen dat. Ja, terug in de tijd moet ik bijna zeggen. Want we gaan met de muziek heel snel. Zitten we al in 64. En met het verhaal zitten we daar toch iets achter. Want wat gebeurt er? Die Americans, die beginnen dan een aantal singeltjes te maken. Ja, een enkeling lukt er aardig, een ander veel minder. Maar goed, we weten, omdat we net al hebben gehoord dat er een grote hit aan zat te komen, dat wel kwam. Maar dat was niet meer met de Jay waar wij net over gesproken hebben. Want die stapt er vrij snel na het ontstaan, al in 1962 eigenlijk, uit. En dat had alles te maken met ruzies binnen de groep tussen die Jay Traynor en Sandy Dean. En hij was het helemaal zat. Hij gaat naar Phil Spector toe. Nou ja, ook geen onbekende natuurlijk in de muziekwereld. En een tijdje lang doet hij nog wel wat aardige dingetjes. Maar goed, niet als Jay van die Americans. En die Americans die stonden dus in 62 opeens te trappelen zonder voorman. En dat is toch lastig als je een deel van je naam, van je band, de naam is van de man die dan ook vertrekt. Maar maakt er niks uit. Ze maken de plaat af, of de single af. En dat doen ze dan met liedzanger David Black. Maar ja, dat was wel leuk. Alleen, die moest natuurlijk toch dan maar van naam veranderen. En net zo makkelijk, Jouwer, die gaat dan ook, dat wordt het Jay Black, maakt allemaal niks uit. En dan kunnen we het toch allemaal weer Jay en the Americans noemen. Zo simpel kan het leven soms zijn. Daar gaan we zo meteen nog wel iets over vertellen. Maar we gaan eerst terug naar de muziek. Want daar draait het eigenlijk altijd om. Zo moet ik dat zeggen. En kunnen we nog iets meer vertellen over het volgende nummer, Kees?
1: Let's lock the door and throw away the key. Nee, volgens mij niet. Wel dat het een 11e plaats is in een Amerikaanse hitparade. En zelfs een nummer 1 positie in Canada. En dat is denk ik het enige land ter wereld waar het op nummer 1 kwam. Let's lock the door.

0: Let's lock the door and throw away the key uit 1964. Onder andere in Canada in eerste plaats. Heel bijzonder. Ja, we gaan nu naar eigenlijk de meest bekende nummer van deze Jane Americans. Dat is Cara Mia. In Nederland werd het in 1965 een 34e plaats. Maar in 1980 gaat de geschiedenis nog een keer terugkomen. En daar geef ik even het woord aan Roel van de Oever, want die kan er wel iets over vertellen. Wat gebeurde er in 1980?
1: Nou, Frits Spits ging het regelmatig draaien in zijn uitzending De Avondspits. Dus toen kwamen we weer in de belangstelling. Mensen zeggen van, wat is dat? Is dat nog te krijgen? Nou, werd een single opnieuw uitgebracht. Nou, het resultaat zie je, het werd een nummer 1 hit.
0: Ja.
1: Jay kwam ook naar Nederland voor een live optreden op de Nederlandse televisie. In het theater Het Spand in Bussum. En hij werd daar bijgestaan door de Nederlandse gitarist Peter Huining. Ja, ik ken hem niet, maar zou wel goed geweest zijn. Dus dat was eigenlijk het verhaal van Cara Mia. En dan moet ik eigenlijk nog bijzeggen, het was ook een Britse nummer 1 hit. In 1954 al, maar toen was het door David Whitfield. Had een nummer 1 hit mee. Dus in Engeland had Jay geen hits. Maar dit nummer, ja, goed, dat past dan wel niet voor hem. Maar dat zong we nummer 1 in Engeland. Cara Mia.
2: Tot paradeplaats.

Cara Mia, een geweldig groot succes in 1980. Ja, en in 1965 was het een 34e plaats. En dat is toch bijzonder dat het na zoveel jaar dan toch een enorme hit werd. Ja, misschien toch echt wel aan Frits Spits te danken die dat zo erg promotte om het weer opnieuw een hit zou worden. Ja, en we gaan nu naar ook een nummer toe uit 1965. Dan zakt het eigenlijk al een beetje af, ook in Amerika, een 13e plaats. In andere landen wordt het geen hit. In Canada is het ook nog een 5e plaats voor dit Some Changed Evening uit 1965.

Some Enchanted Evening. En daar is wel iets meer over te vertellen. Want het is een nummer wat eigenlijk door Jay ingebracht is. Want hij wilde eigenlijk al lang... Het is een klassieker, hè? En dat wilde hij eigenlijk al lang opnemen. Want niemand had daar ooit een hit mee gescoord. Heel lang hebben Lijver en Stoller het onder andere tegengehouden. Want die hadden daar helemaal geen beeld bij. Maar goed, in 65, ze hadden al behoorlijk wat hits gehad. Dus dan kun je ook een keer struikelen. Dan is dat allemaal niet zo heel erg meer. Dan mag hij zijn gang gaan. Ja, en een maand later was het nummer 13 op de Billboard Hot 100. Dan heb je toch wel een prestatie neergezet. En in principe blijven de hits elkaar behoorlijk aflossen. Het is op en neer, dat hebben we al even gezegd. De ene keer staan ze wat hoger in de lijsten dan de andere keer. Maar ze blijven toch hits scoren. En ook het volgende nummer, een nummer van Neil Diamond... Want die heeft zijn begincarrière vooral heel veel nummers geleverd voor andere artiesten. Een van de mannen van de Brill Building. En laten we daar maar eens even naar gaan luisteren. 65, een 18e plaats. En Neil Diamond's Sunday and Me.

0: Sunday and Me uit 65, een 18e plaats in Amerika en in Canada zelfs een 6e plaats. En dat is een knappe prestatie natuurlijk om dat voor elkaar te krijgen. Roel, ja, dit was een vrij bijzonder nummer, want het was een beetje de beginperiode van een andere zanger, hè, die nogal vrij succesvol was in de jaren 60.
1: Ja, je bedoelt Neil Diamond.
0: Ja, Neil
1: Diamond. Die heeft een nummer geschreven. En dat was zijn eerste succes van een nummer van een andere artiest wat er niet mee had.
0: Ja, op zich wel bijzonder natuurlijk. Want daarna zou Neil Diamond grote successen boeken. Met onder andere de Monkees. En ja, later ook een solo carrière beginnen natuurlijk. Maar dit was een van de eerste hits die hij had met een andere artiest in 65.
1: Ja.
0: Ja, we gaan nu naar een ander nummer toe. En in 1966, een jaar later, dan nemen ze een nummer op van Roy Orbison, Crying. Dat bereikt ook weer een 25e plaats. In Canada is dit keer wat een heel wat mindere notering. Een 33e plaats voor Crying.

Ja, en dan is het wel voldoende uitgekoud, denk ik. We hebben diverse cryings voorbij horen komen. En ja, ik vind het opmerkelijk dat dit nummer in de versie van Jay and the Americans toch nog 25e plaats bereikte. Maar ik vond Don McLean, die ik even voorbij hoorde komen. En uiteraard de grote inspirator van het nummer, Roy Orbison. Ja, die hebben er zoveel meer muziek van gemaakt. Maar goed, je ziet het. Het kan allemaal gebeuren. En ja, het gaat nog steeds hartstikke goed met de band. Want in de zomer van 66 hebben ze dan nog weer een bescheiden hitje weliswaar met door hen zelf geschreven Living Above Your Head. Wat in Europa dan weer een hit voor de Walker Brothers wordt. Daar stappen we even voorbij. Maar ja, en dan wat er vaak gebeurt natuurlijk. Liedzangers die willen graag ook een keer solo. En David Black, de nieuwe Jay, die neemt in april 66 een soloalbum op. En waarom? Ja, dat weet eigenlijk niemand. Dat wordt ook nooit uitgebracht. Hij heeft hem wel opgenomen. Goed, dan in 68 komen ze nog eigenlijk de kip met de gouden eieren tegen. Wat doen ze? De LP Sand of Times. Een schitterend idee. Want wat doen ze? Ze poetsen oude hits op. En die zetten ze dan met heel veel bijval op een LP. En dat, ja, dat werkt wel. Het heeft heel vaak gewerkt in de geschiedenis. He, zet je hits bij elkaar, maak er een LP van en dan verkoopt dat ook weer. Goed, vlug terug naar de muziek, want ja, daar draait het allemaal om. We gaan luisteren naar een nummer uit 1966. Hetzelfde jaar als wat we Crying hadden net. Maar het doet niet heel veel. Ja, in USA nog net een 90ste plaats. In de overige landen eigenlijk helemaal niets meer. Behalve in Canada, want daar blijven ze toch behoorlijk populair. En met een 60ste plaats ja, hebben ze daar dan nog enig succes. Laten we maar eens gaan horen of dat terecht is. Here's Rainin' in My Sunshine.

0: He is Raining in My Sunshine uit 66. Een zeer wonderlijke titel. Ja, we gaan nu mee luisteren naar twee reclamespots die de Jane Americans opgenomen hebben. En dan geef ik even het woord aan Roel. Want die Roel die heeft deze twee reclames uitgekozen. En Roel, waarom deze twee reclames?
1: Ja, het was de enige reclames die Van Heulen kon vinden.
0: Oh.
1: Dus dat haalt toch gauw op. En ja, en de ene is van Coca-Cola. Nou, in de jaren 60 nam volgens mij een allergrote artiest een Coca-Cola reclame op. En die andere is, volgens mij, wat Bob al gehoord hebt van Spijkerbroek. Bob, klopt dat?
2: Ja, gewoon herenbroeken, denk ik zo. Dat is his voor de mannen. Ja. En slacks, ja, dat zijn gewoon broeken.
1: Dus
2: we gaan er eens naar luisteren. Ja.

Er waren dan twee reclamespots van Jane Americans en de laatste was van Coca-Cola. Ja, en de andere was voor een broekenmerk. Ja, het geeft typisch de sfeer van de jaren 60 weer. De reclames uit die tijd. En dat is wel leuk om nog een keer te horen. We gaan nu naar het jaar 1967 en daar komen we We'll Meet in the Yellow Forest komen we tegen. Het nummer is niet zo'n groot succes. Ja, misschien ook niet te verwachten in het flauwe powerjaar. In Amerika komt het tot een 131ste plaats. In Canada nog een 75ste plaats voor dit We'll Meet You in Time, Yellow Forest.

0: Ja, het wordt toch een beetje lastig voor de band in deze tijd. Het moment is eigenlijk een beetje voorbij voor de band. De producers, het is inmiddels de een na de ander. Want ja, het succes wil niet heel erg makkelijk meer komen. Dus wat doe je dan? Ja, dan zoek je andere producers die dan misschien weer een nieuwe inbreng hebben. Oké, die LP Sand of Times heb ik net al even verteld. Hè, waarbij de oude hits worden opgepoetst. Ja, dat loopt dan eigenlijk nog wonderbaarlijk goed als album. En dan, ja, dan is het heel logisch. Als je zoiets hebt, dan ga je daar vervolgens nog een keer wat mee proberen. En dat wordt dan de volgende LP. Wax Museum. En daar komen dan weer singles uit als Walking in the Rain. Nummer van de Ronettes. We kennen het allemaal. En Do I Love You. En grappig is dan wel met Do I Love You. Is het dan een nummer waarbij Walter Becker en Donald Fagen van Steely Dan extra vocale steun geven. Ja, er volgen nog veel meer singles. Maar ja, de meeste halen niet heel veel meer uit. En doen ook niet al te veel meer. Dat voor wat betreft Wax Museum. Dat wordt dan ook nog een volume 1 en een volume 2. Want zo werkt dat dan ook wel. Je moet het helemaal uitbenen natuurlijk. Hè? De succesjes die je dan nog hebt. Ja, Kees, misschien kun jij nog iets meer vertellen over het nummer wat we nu naar gaan luisteren.
1: Ja, dat is wel bijzonder. Want opeens krijg je toch weer een kortstondige opleving. Want This Magic Moment, dat is een oud nummer van de Drifters. Wordt opeens een heel groot succes in Amerika. Een zesde plaats. En zelfs in Canada een eerste plaats. En ja, in Nederland komt het niet verder als een tip. Maar ja, het is toch wel bijzonder dat ze het opeens dan weer te pakken hebben, dat succes dan.
2: Ja, en nog bij je zeggen, het nummer van het werd een groter hit dan het nummer van de Drifters zelf.
1: Ja, en
2: de Drifters kwamen op 16 en Jay kwam op nummer 6.
1: Ja. Ja, en Canada natuurlijk helemaal prachtig, ja. Natuurlijk op de eerste plaats. Ja.
2: En het was hun eerste top 10 hit in 3 jaar alweer.
1: Ja.
2: Dus 10 jaar geleden.
1: Ja. Oké, we gaan naar dit nummer toe.

0: This Magic Moment uit 1968. Ja, deze single verkocht toch nog meer dan 1 miljoen stuks. Dat is toch wel heel bijzonder dat je dat na een periode dat je heel slecht verkocht hebt, dat dan dit wel heel erg goed loopt. Ja, en we gaan nu naar de volgende hit die dan had moeten komen. Wordt aanmerkelijk minder goed ontvangen in Amerika. Dat Hush By, of hoe moet ik het precies
1: uitspreken?
0: Hush By, ja. Dat bereikt een 62e plaats. In Nederland ook weer een tipnotering. En in Canada ook slechts een 42e plaats voor dit nummer uit 69. Mm-hmm.

0: Hushabye uit 69. Ja, we gaan nu naar het nummer Walking in the Rain. En dat was al eerder uitgebracht door de Ronettes. De Ronettes hadden er een hele mooie versie van gemaakt. Ook de Walker Brothers hadden het opgenomen. En ook, ja, dat vind ik het ook een mooi nummer. Ik vind het dit wat minder, eerlijk gezegd, als je naar Jay and Americans luistert. Maar Roel, jij had ook nog wat aanvullingen over op dit nummer.
1: Nou, dat is geschreven door Phil Spector met Barry Mann en Saïta Weil. Klopt dat? Ja, Saïta Weil?
2: Geen idee.
1: Ja. En het was voor de Jay and Americans was zijn laatste top 40 hit in Amerika, want ze hebben niet hoger mee geschoten na. En het was ook een van de laatste hits in, in Amerika, want het was bijna het einde, maar dat horen we nog wel.
0: Ja.

0: Ja, en dat gaat dan nog wel heel even zo door. Maar Kees zei het al, het nummer is niet heel erg geweldig uitgebracht. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, langzaam maar zeker is het kaarsje wel opgebrand. De artiesten gaan een beetje hun eigen weg. En in 1973 is het dan zover. De groep valt uit elkaar. Iedereen gaat een eigen solo carrière bouwen. DJ Black, David Black dus eigenlijk, ja, die schaart weer een aantal muzikanten om zich heen en blijft dan wel tot het eind van de jaren 80 optreden als Jay and the Americans. Maar het is eigenlijk gewoon een andere band. Doet ook nog wat solo, maar het stelt allemaal niet heel veel meer voor. In 2006 wordt hij dan ook nog failliet verklaard en verkoopt hij de naam van de band aan zijn vroegere compaan Sandy Dean, die daar dan weer vervolgens een oldies circuit ingaat. Maar goed, daarmee is het verhaal van Jay and the Americans gedaan. Wij gaan eruit met, ik denk het laatste nummer, There Goes My Baby Bob. En dan sluit ik hierbij het programma af.
1: Dat is niet de juiste titel, Frank. Gewoon There Goes My Baby.
0: There Goes My Baby, toch?
1: Ja, jij zegt There Goes My Baby Bob.
0: Ja, jij bent mijn baby Bob. Dat is nou helemaal zo. Ja, dat houden we er hierin. Onze technicus is ook onze baby. Maar we gaan eruit met There Goes My Baby. En ik dank iedereen weer voor het luisteren naar deze uitzending. En wij hopen volgende week weer terug te zijn met nieuwe artiesten.
2: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky alleen ontmoeten als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt, maar volgens staatssecretaris Debat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht zijn er meer buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst buien. In de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
5: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
5: Sorry?
6: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
7: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
8: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Bij Rokanje is kort voor 6 uur vanavond een kitesurfer verongelukt. De man kwam bij het kitesurfen in de duinen terecht. Een dodelijk ongeluk gebeurde bij de tweede slag bij Rokanje. De identiteit van de verongelukte kitesurfer is nog niet bekendgemaakt. Bij kitesurfen sta je op een surfplank en word je over het water voortgetrokken door een grote vlieger. En vooral als het erg hard waait, zoals vandaag, gebeuren er nog wel eens ongelukken met kitesurfers. Op diverse plaatsen in onze regio heeft de harde wind schade veroorzaakt. Zo waaide er een boom omver in Ridderkerk. Bij metrostation Meijersplein in Rotterdam-Schiebroek kwam een grote tak naar beneden. En er kwamen ook meldingen van stormschade binnen uit Rotterdam-Lombardije, Goudsmaard en Numansdorp. Het waait nog steeds stevig door. Bij ons staat aan de kust nu windkracht 6 uit het zuidwesten, met windstoten tot bijna 70 km per uur. De fractie van DENK in de Rotterdamse gemeenteraad heeft meer dan 100 haatreacties binnengekregen naar aanleiding van het debat over de vernieling bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West. Daar gooide een groepje van 6 mensen vorige week onder andere flessen naar de moskee. En daardoor raakte een mozaïek beschadigd en ook werd er in de richting van de moskee gespuugd en geurineerd. In aanloop naar het debat hierover in de gemeenteraad kreeg DENK ruim 100 haatreacties binnen die gericht waren tegen moslims. Raadslid Serkan Soytekin gaat daarom aangifte doen. Een proef met een anticonceptiepil zonder hormonen is stopgezet. De reden is dat meer vrouwen dan verwacht die aan de proef meededen, zwanger raakten. Aan de proef werkten 14 ziekenhuizen mee, waaronder het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. De nieuwe pil had een oplossing moeten worden voor vrouwen die niet tegen de hormonen kunnen, die in de gewone anticonceptiepil zitten. En dan krijg je nog het weer, veel bewolking, buien vanavond en vannacht, mogelijk met onweer. En er staat veel wind, aan zee nog steeds windkracht 6 mogelijk uit het zuidwesten. Morgen in de ochtend nog buien, morgenmiddag droog, periode met zon en minder wind. En het wordt morgen, net als vandaag, zo'n 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een AWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. In de ochtend koelt het 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Bij Rokanje is kort voor 6 uur vanavond een kitesurfer verongelukt. De man kwam bij het kitesurfen in de duinen terecht. Een dodelijk ongeluk gebeurde bij de tweede slag bij Rokanje. De identiteit van de verongelukte kitesurfer is nog niet bekendgemaakt. Bij kitesurfen sta je op een surfplank en word je over het water voortgetrokken door een grote vlieger. En vooral als het erg hard waait, zoals vandaag, gebeuren er nog wel eens ongelukken met kitesurfers. Op diverse plaatsen in onze regio heeft de harde wind schade veroorzaakt. Zo waaide er een boom omver in Ridderkerk. Bij metrostation Meijersplein in Rotterdam-Schiebroek kwam een grote tak naar beneden. En er kwamen ook meldingen van stormschade binnen uit Rotterdam-Lombardije, Goudswaard en Numansdorp. Het waait nog steeds stevig door. Bij ons staat aan de kust nu windkracht 6 uit het zuidwesten, met windstoten tot bijna 70 km per uur. De fractie van DENK in de Rotterdamse gemeenteraad heeft meer dan 100 haatreacties binnengekregen naar aanleiding van het debat over de vernieling bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West. Daar gooide een groepje van 6 mensen vorige week onder andere flessen naar de moskee. En daardoor raakte een mozaïek beschadigd en ook werd er in de richting van de moskee gespuugd en geurineerd. In aanloop naar het debat hierover in de gemeenteraad kreeg DENK ruim 100 haatreacties binnen die gericht waren tegen moslims. Raadslid Serkan Soytekin gaat daarom aangifte doen. Een proef met een anticonceptiepil zonder hormonen is stopgezet. De reden is dat meer vrouwen dan verwacht die aan de proef meededen zwanger raakten. Aan de proef werkten 14 ziekenhuizen mee, waaronder het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. De nieuwe pil had een oplossing moeten worden voor vrouwen die niet tegen de hormonen kunnen die in de gewone anticonceptiepil zitten. En dan krijg je nog het weer, veel bewolking, buien vanavond en vannacht, mogelijk met onweer. En er staat veel wind, aan zee nog steeds windkracht 6 mogelijk uit het zuidwesten. Morgen in de ochtend nog buien, morgenmiddag droog, periode met zon en minder wind. En het wordt morgen, net als vandaag, zo'n 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: NOS-journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2. En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: uit de regio.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. Bij Rokanje is kort voor 6 uur vanavond een kitesurfer verongelukt. De man kwam bij het kitesurfen in de duinen terecht. Een dodelijk ongeluk gebeurde bij de tweede slag bij Rokanje. De identiteit van de verongelukte kitesurfer is nog niet bekendgemaakt. Bij kitesurfers sta je op een surfplank en word je over het water voortgetrokken door een grote vlieger. En vooral als het erg hard waait, zoals vandaag, gebeuren er nog wel eens ongelukken met kitesurfers. Op diverse plaatsen in onze regio heeft de harde wind schade veroorzaakt. Zo waaide er een boom omver in Ridderkerk. Bij metrostation Meijersplein in Rotterdam-Schiebroek kwam een grote tak naar beneden. En er kwamen ook meldingen van stormschade binnen uit Rotterdam-Lombardije, Goudswaard en Numansdorp. Het waait nog steeds stevig door. Bij ons staat aan de kust nu windkracht 6 uit het zuidwesten, met windstoten tot bijna 70 km per uur. De fractie van DENK in de Rotterdamse gemeenteraad heeft meer dan 100 haatreacties binnengekregen naar aanleiding van het debat over de vernieling bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West. Daar gooide een groepje van 6 mensen vorige week onder andere flessen naar de moskee. En daardoor raakte een mozaïek beschadigd en ook werd er in de richting van de moskee gespuugd en geurineerd. In aanloop naar het debat hierover in de gemeenteraad kreeg DENK ruim 100 haatreacties binnen die gericht waren tegen moslims. Raadslid Serkan Soytekin gaat daarom aangifte doen. Een proef met een anticonceptiepil zonder hormonen is stopgezet. De reden is dat meer vrouwen dan verwacht die aan de proef meededen zwanger raakten. Aan de proef werkten 14 ziekenhuizen mee, waaronder het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. De nieuwe pil had een oplossing moeten worden voor vrouwen die niet tegen de hormonen kunnen, die in de gewone anticonceptiepil zitten. En dan krijg je nog het weer, veel bewolking, buien vanavond en vannacht, mogelijk met onweer. En er staat veel wind, aan zee nog steeds windkracht 6 mogelijk uit het zuidwesten. Morgen in de ochtend nog buien, morgenmiddag droog, periode met zon en minder wind. En het wordt morgen, net als vandaag, zo'n 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.